0: gekiezen te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Studio FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Verleden is verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik zie ons samen.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Heb
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer vanuit het westen, stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ik ga een kopje koffie voor je halen. Ja, neem ik een drankje, goed?
1: Ja,
0: dat kan toch wel?
1: Ja, je weet wat de gevolgen kunnen zijn. Ik zweer het je.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
2: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
1: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
3: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
1: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. In Utrecht zijn vannacht meerdere woningen ontruimd na een explosie bij restaurant Top Capi. Die knal was tot in de wijde omtrek van de Amsterdamse straatweg te horen. Door de klap is er veel schade aan de voorkant van het barbecue-restaurant. Ruiten zijn gesprongen en de gevel raakte los. Ook bovenwoningen hebben schade. Omwonenden werden tijdelijk opgevangen in een stadsbus. De meeste mensen konden vrij snel daarna terug naar bed. Het onderzoek is opgestart. In 2023 was deze zaak ook al doelwit. Een 19-jarige Utrechter werd later veroordeeld tot 3 jaar cel voor het veroorzaken van de explosie. De Nederlandse massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan eerder bekend was. In de Randstad, waar de provincie Utrecht onder valt, noemt hij 54 kinderen. Simon erkent de ouders eerder geen volledig beeld te hebben gegeven van de omvang van zijn donorschap. De afgelopen jaren kwamen vaker misstanden aan het licht binnen de wereld van donorzaad. Afgelopen weekend waren er meerdere ongelukken rond knooppunt Oude Rijn bij Utrecht. Bij beide ongelukken zaterdagavond en nacht bleven de inzittenden ongedeerd, maar er was veel schade. En ook bij Nieuwegein waren ongelukken en dat gebeurde na hevige regenval. Ook vandaag is het oppassen voor het verkeer voor het hele land geldt code geel van het KNMI vanwege de kans op stevige buien met onweer. En het was een pijnlijke middag voor FC Utrecht. PSV won met 1-6 in de Galgenwaard. En na 4 duels wacht de ploeg nog op winst. Trainer Anthony Correa is uiteraard niet tevreden.
2: Wij zijn gewoon nog niet bij macht om een ploeg als PSV bij de stoot te grijpen. En hun verdedigers waren ons zo de baas over 90 minuten. Op één moment na, we hebben 1 keer op doelgeschoten. Kom op, even reëel blijven. We zijn hier gewoon eraf gepoetst.
1: En FC Utrecht staat nu op de 1 na laatste plek in de Eredivisie. Het weer dan. Vandaag meerdere buien met kans op hagel en onweer. En het wordt vanmiddag slechts 20 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
2: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
1: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
3: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
1: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Marco Borsato en vrij zijn. Ja, een beetje wrang natuurlijk, omdat er helemaal mensen weer naar werk of school gaan. Ach ja. Het is maandag 31 augustus 2026. Goedemorgen. De laatste dag van een hele mooie maand. En we hebben nu een beetje regen, maar dat maakt allemaal verder niks uit. Ik begin met André Hazes en Matje Hoogkamer.
1: Breedje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

zijn van mij, André Hazes en Mart Hoogkamer. Goedemorgen allemaal. De laatste dag van augustus, daar zitten we in. En er is een ontploffing geweest op de Amsterdamse straatweg. Het Top Capi restaurant is daar een slachtoffer van geworden. En er zijn nog een aantal andere dingen waar ik het straks met je over heb. Laten we het niet over voetbal hebben. A12 Den Haag richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Nieuwebrug en Heimelaar. De A27, 6 kilometer file. Almere richting Gorinchem. 3 rijstroken is een dicht tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. En de A28 Amersfoort richting Utrecht. 3 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht op dit moment. En dan een beetje het weer. Het is een graadje of 17 nu. Het is nu nog best droog, maar vanmiddag, of begin van de middag, of tweede gedeelte van de ochtend, kunnen er ook al buien naar beneden vallen. Dat is een beetje voorspeld. Daar kan ook een onweertje bij zijn. En er kunnen ook windstoten bij komen. Ja, het is allemaal nog een beetje natte bol, hoor. Natte bol. Natte vingerwerk. Bol, ik wou kristalbol zeggen eigenlijk. Het is nog de hoogste tijd voor muziek dan. Ik ga even een bakje koffie halen. En meesters, hartebreker. MUZIEK.

0: spreek ik die van jou.
1: Ja, hartebreker, Emma Heesers, kan je gebeuren. Ik hoop niet dat je hart dit weekend gebroken is. Fijn dat je er weer bij bent bij Bingo FM. We gaan er weer flink tegenaan en erover tegenaan gaan. Misschien zit je al op je werk of ga je naar je werk. Of heb je je kinderen al gebracht of moet je je kinderen nog wegbrengen. Ja, alles gaat weer beginnen in Utrecht. Zoals dat heet, gaat de school weer beginnen en het werk weer beginnen. Voor een hele hoop mensen. Het is een beetje herfstachtig geweest afgelopen weekend. Een beetje het begin. Ik dacht echt zaterdagmiddag. Ik denk zo, de herfst is begonnen. Kwam hier bij mij op de straat waar van alles uit de bomen vallen. En er stond regen en wind. Ik denk nou. En ik zag in de Telegraaf gisteren een berichtje dat deze herfst zacht en nat gaat verlopen. Natter dan normaal. Dat is de seizoensverwachting van Weer Online. Temperaturen liggen de komende maanden boven het gemiddelde. Dat wel. Maar er is ook kans op veel stevige buien. En daarbij ligt een rol daarbij voor de Noordzee, want die is flink opgewarmd. Ja, mijn zus en mijn kleine neefje, achterneefje, die waren nog in Katwijk twee weken geleden. En die hebben gewoon lekker in de zee gezwommen. De zee was warmer dan de buitentemperatuur, moet je nagaan. Nou, we gaan wel meemaken wat er in Utrecht allemaal gaat gebeuren. Wij zijn er natuurlijk altijd bij, hè, bij jou met Bingo FM. Alle programma's gaan we weer maken. En het is de laatste dag van augustus. Het is toch wel heel bijzonder eigenlijk. Gauw beginnen. Ik heb zo nieuws over Tineke Schouten, Henk Westbroek en heel veel andere Utrechtse nieuwtjes. En hier is Vincent. Mora, por favor. Niet echt een eentje geworden, maar wel leuk om even mee te beginnen.

Klinkt een beetje gek, Jeffrey Acer met Loco. Maar we worden allemaal een dagje ouder. En ook Tineke Schouten. Bekend geworden dat ze een zorgappartement heeft gehuurd in Huizen. Tineke die heeft ervoor gekozen om hier een appartement te huren. Zodat ze toegang heeft tot zorg wanneer het haar uitkomt. En dat is heel slim, want ze is 72 inmiddels. Ja, ik word ook een dagje ouder. Maar Tineke die zit echt een generatie erboven. Ja, ze verkocht haar een miljoenenvilla in Almere. Want dan woonde ze met haar man toen nog mee. De kinderen waren uit huis. Ze had een appartementje in Noordwijk. Daar ging ze af en toe heen om dingetjes te schuiven voor de theatertour. Maar ze woont dus officieel nu in Huizen in dat seniorencomplex. En zij zijn natuurlijk begonnen in in het Jacobentheater. Begonnen met Herman Bekien ooit. Ook nog met Henny Olimule. Wie zegt dat nog wat? Ik heb hem mogen ontmoeten. Ook een cabaretier, maar een hele andere dan Herman Bekien. Toen ging ze solo, brak door met Leni uit de Taxistraat. En is ze uiteindelijk in Almere gaan wonen met haar man, de eigenaar van het Jacobentheater. Legendarisch theater in Utrecht. Zegt een hoop mensen waarschijnlijk helemaal niks meer. En nu zit ze dan in dat zorgappartement. Ik zei het al, we worden allemaal een dagje ouder. En dat zorg wanneer haar uitkomt is eigenlijk wel heel slim. Dan kun je zorg inhuren wanneer je dat wil. En er wordt ook voor gekookt als zij dat wil. Want ja, ze gaat natuurlijk nog met haar Van Vitale show door heel Nederland. Maar ja, het wordt ook een dagje ouder. En het wordt een tikje zwaarder voor Tineke Schouten. Dat is allemaal niet erg hoor. Leuk, ik denk ik meld het je in ieder geval. En omdat de vakantie voor een hoop mensen afgelopen is. Ach, vakantie is niet alles. Tineke

Ja, Russo, min of meer uit Utrecht uithaalt eigenlijk. Samenveld uit Utrecht en boem, wat een enorme leuke platen. Wat een lekker nazomerplaatje. Over nazomeren gesproken, er worden allerlei tips alweer gegeven voor het opruimen van je barbecue en je tuinmeubels. Aan het eind van de zomer kun je tuinmeubels met een mild zeepje schoonmaken. Zijn de leuningen van je meubels verstelbaar? Vergeet er niet om de bewegende delen te controleren. En door wisselende weersomstandigheden kan het hout gaan uitzetten of inkrimpen, waardoor het beslag los kan gaan zitten. Aldus een artikeltje in de Telegraaf. Kijk een beetje daarmee. Ja, ik ben wat door mijn stoelen heen gezakt hoor. Ik doe er niet zoveel op, maar goed. Als kunststof meubelen door de zon zijn verkleurd, dan kun je dat nog enigszins verbeteren met een kleurverdieper voor kunststof. Nou ja, ik wist niet dat dat bestond, joh. Maar ja, het is allemaal wat het is. En een parasol, die is niet goed bestand tegen regenwater. Dek deze daarom voor de herfst altijd af met een beschermhoes. En is de parasol vies, dan kun je hem voor het opbergen schoonmaken met een sopje van water en parasolreiniger. Ga je nou beginnen?

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. In Utrecht zijn vannacht meerdere woningen ontruimd na een explosie bij restaurant Top Capi. Die knal was tot in de wijde omtrek van de Amsterdamse straatweg te horen. Door de klap is er veel schade aan de voorkant van het barbecue-restaurant. Ruiten zijn gesprongen en de gevel raakte los. Ook bovenwoningen hebben schade. Omwonenden werden tijdelijk opgevangen in een stadsbus. De meeste mensen konden vrij snel daarna terug naar bed. Het onderzoek is opgestart. In 2023 was deze zaak ook al doelwit. Een 19-jarige Utrechter werd later veroordeeld tot 3 jaar cel voor het veroorzaken van de explosie. De Nederlandse massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan eerder bekend was. In de Randstad, waar de provincie Utrecht onder valt, noemt hij 54 kinderen. Simon erkent de ouders eerder geen volledig beeld te hebben gegeven van de omvang van zijn donorschap. De afgelopen jaren kwamen vaker misstanden aan het licht binnen de wereld van donorzaad. Afgelopen weekend waren er meerdere ongelukken rond knooppunt Oude Rijn bij Utrecht. Bij beide ongelukken zaterdagavond en nacht bleven de inzittenden ongedeerd, maar er was veel schade. En ook bij Nieuwegein waren ongelukken en dat gebeurde na hevige regenval. Ook vandaag is het oppassen voor het verkeer voor het hele land geldt code geel van het KNMI vanwege de kans op stevige buien met onweer. En het was een pijnlijke middag voor FC Utrecht. PSV won met 1-6 in de Galgenwaard. En na 4 duels wacht de ploeg nog op winst. Trainer Anthony Correa is uiteraard niet tevreden.
2: Wij zijn gewoon nog niet bij macht om een ploeg als PSV bij de stort te grijpen. En hun verdedigers waren ons zo de baas over 90 minuten. Op één moment na, we hebben 1 keer op doel geschoten. Kom op, even reëel blijven. We zijn hier gewoon eraf gepoetst.
1: En FC Utrecht staat nu op de 1 na laatste plek in de Eredivisie. Het weer dan. Vandaag meerdere buien met kans op hagel en onweer. En het wordt vanmiddag slechts 20 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: is het geluid van een haastige kanker. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt...
1: Hei je Henkie gezien, zien, hei je Henkie gezien. Nee, maar misschien tante Stienmie. Heit die Henkie gezien.

0: Met een kankeroepkind.
1: Ja, met een kankeroepkind. Man, man, man.
0: Met een kankeroepkind.
1: Of zing je het cocktail trio in de Kangaroo Eiland. Ad van der Gijn, Tommy Moore en Karel Alberts. Ja, ze waren eigenlijk een beetje bekend geworden in het snabbelcircuit. Daar zaten onder andere Boeno de Mosquita in en Rita Corita en andere mensen. En met Grote Beren zijn ze doorgebroken in de jaren 50. In 1956 is dat liedje geschreven. En uiteindelijk zijn ze doorgebroken en zijn in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw heel actief geweest. Ik hoorde ze ook op de radio. En ze waren eigenlijk de eerste vormen van een bekende Nederlandse. Moet je dat maar zien. Je kunt nu in een tv-programma gaan zitten en gewoon zeggen, ik vind je een sukkel. En dan ben je alweer een bekende Nederlander. Maar toen moest je echt wel wat kunnen. Bijvoorbeeld liedjes te horen brengen. Nou ja, het hele verhaal ging op een gegeven moment eind jaren 70 ten onder. Het cocktailtrio is uiteindelijk aan rechtszaken ten onder gegaan. Ze hebben elkaar helemaal kapot gerechtszaakt. Om het zo maar eens te zeggen, de ene naar de andere. En dat was toch eigenlijk wel jammer. Misschien kun je hem ook nog wel herinneren van cocktailtrio. Leven de man van de SNVVI, Pipipipore, dat deden zij. Moet je nagaan. Het cocktailtrio. Ik had er even zin in op deze maand, mensen. Ik heb zo Roxy Dekker voor je, Henkie Distel. Maar ik begin met de Edwin Evers Band.
2: Slaap je al, ik wil er nog wat kwijt.
1: En ik meen het. Hey, Edwin.

Dank je, Sol en Chance horen hier bij Bingo FM. Even kijken naar de situatie op de weg. Het valt op zich allemaal wel mee, hoor. Ik heb wel de A27, 3 kilometer file tussen Noordeloos en Lexmond op weg richting Utrecht. Dan de A27 tussen Hilversum en knooppunt Lunetten staat 18 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, dat je dat maar weet. Na 28, 7 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Dan de Zuiderse Ring. Ten slotte 3 kilometer file tussen Utrecht-Overvecht en Maarssenbroek. Dat is Utrecht richting Maarssen. Even voor de duidelijkheid. Ja, misschien weet je dat niet. Kan die plein tot en met Maarssenbroek. Ik heb hier Roxy Dekker, nieuwe single.

groot hit, hè, voor Oxydekker, Bare Minimum hier bij Bingo FM. Je noemt het het waterbedeffect. Dat is dat mensen die overlast bezorgen, bijvoorbeeld veilige landers die we bij het station hebben, of junks die je in het park hebt. Als je ergens wegjaagt, dan landen ze weer op een ander plekje. Dan noemen ze het waterbedeffect en druk je ze daar weer weg. Dan komen ze weer terug op een andere plek. Nou, mannen die overdag op het gras of in de bosjes liggen te slapen en daar ook poepen en pissen, die zijn tegenwoordig actief langs de Timorkade in Lombok-Oost, een wijk vlakbij het Centraal Station. Dat weet je wel, daar heb je het water en nou ja, het moet daar echt een puinhoop zijn volgens de AD. Buurtbewoners hebben aan de bel getrokken en de zone langs het water wordt zoveel mogelijk gemeden door de mensen. Ze liggen overal bij het water, bij de molen en ook in het molenpark. En overdag doen ze in ieder geval kwaad met de blik in hun ogen die beangstigt. En ze maken er een rotzooi van. Ja, je moet nooit bang zijn, gewoon terugkijken. Maar ik kan me voorstellen dat als je wat ouder bent of wat jong bent, dat je denkt, wat moet ik met die mensen? En ook sowieso. De buurtbewoners die zijn allemaal heel ontevreden. Jaren geleden was het drugsprobleem het probleem. Maar nu zijn daar ook veilige landers bijgekomen. Het zijn asielzoekers uit een land waar de overheid geen raad mee weet. En die mensen worden losgelaten. En die komen bij het Bollendak onder andere bij elkaar. Daar zijn ze weggejaagd. Want daar was een heleboel overlast. En die overlast is nu verplaatst. Ja, nou ja. En een aantal mannen worden aangesproken door een verslaggever van het AD. En ze zeggen, ja, we komen uit de opvang in Brabant. We spreken in Utrecht af en blijven dan een paar dagen. En anderen zijn hier altijd. Nou ja, het is een probleem wat in Utrecht al jaren speelt. Maar nu heb je dus die veilige landers van het Bollendak die zo rondom de Leidse Rijn zijn gaan lopen spoken. In Lombok snappen bewoners dat Dijksma het probleem niet kan tackelen, maar buurtbewoners die balen ervan dat zij nu wederom de dupe zijn van gebiedsverboden die rond de Bollendak zijn uitgereikt. En dat is het waterbedeffect. En dat hebben ze nu, zegt een bewoner van de Leidseweg. Het is geen reclame voor de buurt. Vrienden die aan de Timorkade woonden hebben al een camera aangeschaft. En dat snap ik. Het doet iets met je woongenot. Wat gaat er nou gebeuren? Ja, er is een erop af team, zoals het zo mooi heet. Dat is een gecoördineerde inzet van politie, handhavers en zorgverleners. En het meldpunt voor perspectief, daar is contact gelegd met deze groep. En hun is meermaals een zorgaanbod gedaan, maar daar staan ze niet voor open. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd. In februari werd er nog een motie aangenomen die de boete van buitenslapers verbiedt. En dan krijg je dit soort dingen. Ga je zo even vertellen wat er allemaal gebeurde met dit bandje. Want ze zaten in één keer in de beste zangers. En de afgelopen eerste editie ging over alles wat zij hebben gedaan. Dat werd door andere zangers gedaan. Dat is het idee, hè.

de eerste in het rijtje beste zangers. En onder andere Busy, die nu een gearriveerd artiest is. Wij draaien hem al zo lang, ook bij Bingo. We steunen hem al heel lang. En in één keer is hij een miljoenen publiek rijker op TikTok. Zong een liedje van ze, Anne, heel apart. En Desiree heeft ook een prachtig liedje van ze gezongen. En zo deden er meer mensen. Django McCroy, ja, daar gaat ze met haar. Daar gaat hij. Ook leuk, en Django McCroy zong het in volle overtuiging. De jongens, de broers van Koen Wouters en zijn broertje, die zaten met echt tintelende ogen te kijken, met een grote glimlach en glimlach op hun gezicht. En dan is het van, kijk, dat is wat mensen ook van ons liedje maken. Er werd zelfs nog een jazz-uitvoering gedaan. En Desiree, ja, die mag je eigenlijk Utrecht noemen. Die zat in Two Brothers on the Fourth Floor. En dat is een Utrechts beentje met René, die ken ik nog, de rapper. Die is helaas gestopt, maar Desiree is een geweldige zangeres. En Yves Berendsen trok zijn strot open. En iedereen zei, zo, wat een power zit erin, joh. Ja, dat weten we al heel lang natuurlijk. Hier is Yves Berendsen. En je kunt de beste zangers, denk ik, nog wel even terugkijken als je er zin in hebt. Ik vond het een hele leuke aflevering. Leuk gedaan. Niet zo veel gejank, gelukkig. Niet zo boehoe sentimenteel. Maar ja, wie weet dat het met andere afleveringen wel gaat. Yves Berendsen, die zong nog een liedje van Clouseau. En nu zingt hij zijn eigen liedje. Misschien is het tijd.

Het is tijd, als je niks doet, krijg je spijt. Yves Berendsen hoor je hier bij Bingo FM. Een beetje dreigend buiten, hè? Af en toe denk je bij jezelf, oh, er komt zo'n stortbui naar beneden. We gaan het al meemaken allemaal. Ga naar het nieuws met Suzanne Freek en de helft van mij. En dan ben ik zo nog een uurtje bij terug. Tot zo!

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
4: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we hoorden ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
3: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
5: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
3: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Nick en Simon en een grote hit Rosanna. Maandag 31 augustus 2026. Het tweede uur. Je bent meer dan welkom bij Bingo FM. Ik ga nog een uurtje met je nieuws doornemen en het muziek. Zoals Sieneke, weg uit die sleur.

Sinneke, weg uit die sleuren, hoor hier bij Bingo FM. Even kijken naar de situatie op de weg. Goedemorgen allemaal. A27, 11 kilometer file Breda richting Utrecht door een kapotte auto tussen Gorinchem en Lexmond. Dan de A27, hou er rekening mee. Tussen Hilversum, Knopen, Lunetten, 20 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, dat zei ik er net ook, maar er is toch nog meer file bijgekomen. Dus blijkbaar is het echt wel een dingetje. En de A28, Amersfoort richting Utrecht, 4 kilometer file. Tussen Afrit Den Dolder, ik zeg altijd, maar de bocht naar Utrecht en Utrecht zelf. En dan de Zuiderse Ring, tenslotte Utrecht richting Maarsen. 3 kilometer file tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek. Dat zijn de files. We gaan beginnen.

plat is allemaal gekomen. Ik las met mijn favoriete internetweerman dat we toch nog een keer even wat 30 graden... Ja, de Indian Summer noemen ze dat, hè, de nazomer. Die gaan we nog krijgen. Verenigde Lids en Sheikh hoorde je en Baco in Monaco. Ik ben er nooit in Monaco geweest. Mooie verhaal weer in Utrecht.nieuws.nl. Daar hebben ze altijd berichten van 60 jaar geleden. In dit geval maandag 29 augustus 1966. Toen was het zonnig blijkbaar in het weekend. Dat meldde het Utrechtse Nieuwsblad 60 jaar geleden. En er was een buurtfeest in de Kokstraat. Tientallen kinderen namen deel aan de gekostumeerde optocht met clowns, cowboys, indianen en ook Mina Bakgraag ontbraken niet in de stoet. Mina Bakgraag? Ja, dat zal ik je zo vertellen. Tal van boeiende figuren waren er te zien. De kinderen hadden zich verkleed. En als je nou gewoon op buurtfeesten intikt Utrecht, dan krijg je te zien. In Utrecht worden buurtfeesten en lokale festivals in de nazomer intensief georganiseerd om buren, vrienden en familie samen te brengen. Ze zijn er nog wel, maar in andere vormen eigenlijk. Wel. Ja, ik weet dat de Zeven Steegjes er heel lang nog een gehouden heeft. Er werd een beetje over gesproken of dat nog wel doorgaat. Maar ja, dat soort buurtfeesten zijn buurtgericht en festivalletjes waren er ook. En in Utrecht is er bijvoorbeeld nog een in Kasteel de Ham, waar ik het over had. Dat is op de Hamlaan 3, de Hamtoren eigenlijk. Hè. Aankomende vrijdag 11 september gaat er nog een festivalletje plaatsvinden. Maar een festival is wat anders dan de buurtfeesten die vroeger in de diverse wijken in Utrecht gevierd werden. Hoor. Dat moet ik wel bij zeggen. Maar het is wel leuk. Oh ja, Mina Bakgraag. Daar kwam ik nog even op terug. Toen dacht ik, ik heb die naam wel eens gehoord van mijn moeder. En die zei, ja, Mina Bakgraag. Dat was een soort reclamefiguurtje, Mina Bakgraag. Een reclamefiguur die bakmeel aankondigde. Banco bakmeel. Dat was oorlogsbakmeel in 1942. Dan kon je zonder dure boten toch nog bakken, blijkbaar. En die Mina Bakgraag, die had een slag in zijn vliegende pan uit. Want die Mina Bakgraag Graag. Die stond dan blijkbaar pannenkoeken te bakken en die gooide ze in de lucht. Nou, het stond in die tijd, ook 60 jaar geleden, voor een soort type vrouw die wat spottend met een schort aan continu aan het bakken of koken was. Het is ook een geuzennaam geworden voor een heleboel dames. Die hadden ze met een Mina Bakgraag niet. Nou, een leuk verhaal. Ik dacht bij mezelf, ik heb die naam wel eens gehoord, Mina Bakgraag. Maar ik heb hem al in 100 jaar niet meer gehoord. Volgens mij wilde mijn moeder toch nog wel eens zeggen, ik ben toch Mina Bakgraag niet? Nou, kijk eens even aan. Bijna Utrechtse, Mina Bakgraag. Hier is Luna, schoonzoon.

Jaco Wagner en Bachata Bailando hoor je hier bij je Bingo FM. Je loopt misschien bij de Marieplaats heel veel voorbij. En is het je opgevallen dat Paloma, het zonnescherm, als dat naar beneden is, de oude hit van Henk Westbroek wordt vernoemd. Zelfs je naam is mooi. Dan zie je Paloma, zelfs je naam is mooi. Nou, het nummer, dat kun je waarschijnlijk wel zingen. Ik ga het zo draaien. En vroeger zei hij, dat is voor mijn vriendin, maar Henk is sinds kort getrouwd. Hij had natuurlijk Stairway to Heaven daar. En dat Stairway to Heaven heeft hij jaren gezeten. Was een muziekclub met optredens van onder andere Alanis Morissette, Shania Twain. Aan de muren hingen gitaren, gouden gesigneerde platen. En er hing onder meer een Fender van Kurt Cobain van Nirvana. Dat was allemaal daar te zien. Dat is al weggehaald omdat zijn dochter op een gegeven moment Nola begonnen is. Dat moest een beetje een Nobelins-achtige sfeer uitstralen. Maar ja, dat was gauw afgelopen. Nu zit daar tapaszaak Paloma. En die heeft het stokje overgenomen. En die heeft ook daar af en toe live muziek. Die wil de muzikale geschiedenis van het pand behouden. We vonden het een mooi eerbetoon aan Henk Westbroek en zijn Stairway om daar ding op te hangen. De lui vond met Paloma, zelfs je naam is mooi. Ik vind het leuk. Of Henk en Julia het ook leuk vinden, dat durfde Benjamin, de eigenaar en manager, niet te zeggen. Maar hij weet bijna zeker of wel. Ja, daarvoor, maar dat moet je heel oud zijn zoals ik, zat er ook Club Cartouche. En dat is ook een legendarische naam. Maar dat maakt allemaal niks uit. Dan hangt dus Paloma, zelfs je naam is mooi, erover gesproken. Henk Westbroek was al ontslagen door de platenmaatschappij. Bracht dit liedje uit en dat werd een enorme hit. Hier is hij met Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi.

I only wanna be with you. Ron Sanchez en Mike Schade hoorde hier bij Bingo FM. Daarvoor Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi. Wat voor weer gaan we hebben deze week? Je hoort het zo na het nieuws. Eerst gaan we naar het nieuws met Frans Duits. Ja, en als je aan het werk bent of je zit op school, je denkt... ach, de kater duurt maar even. Fransie Duits, dan...

0: Goedemorgen. Bij restaurant Top Capi is vannacht een explosie geweest. Meerdere woningen rondom dat barbecue-restaurant aan de Amsterdamse Straatweg werden ook ontruimd. De schade is enorm, ziet deze verslaggever.
1: De lichtbak met de naam van het restaurant, die ligt helemaal op de grond. En ook de hele voorgevel helt een beetje naar voren. Binnen in het restaurant ligt heel veel glas. Ook staat er nog servies op tafel. Ik sprak net een buurtbewoner, die zei dat het een hele grote klap was. Een beetje een drukkende klap. Het verkeer hier op de Amsterdamstraatweg, dat kan er gewoon langs. En fietsers, bussen. Maar het zal nog wel een klus worden om hier de boel op te ruimen.
0: Ook sommige woningen hebben schade. Mensen werden vannacht opgevangen in een stadsbus. De politie hoopt op camerabeelden uit de buurt en getuigen. Een oorzaak van die klap is nog niet duidelijk. Dit weekend hebben zo'n 300 mensen in Utrecht meegelopen in een femicide-mars. Vorig jaar werd die mars ook gehouden na de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Ook dit keer is het nog belangrijk, zegt de organisatie. Die wil meer aandacht voor geweld tegen vrouwen en femicide. FC Utrecht beleefde gisteren een pijnlijke middag. PSV won met 1-6 in de Galgenwaard. En na 4 duels wacht de ploeg dus nog op winst. Slechts 1 punt wist FC Utrecht tot nu toe te pakken. En de ploeg staat dan ook op de 1 na laatste plek in de Eredivisie. Alleen Cambuur deed het nog slechter. Die ploeg haalde nog geen enkel punt. Het weer, meerdere buien met kans op hagel en onweer. En vanaf 12 uur vanmiddag geldt bij ons code geel.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ik zou een poncho aandoen als je een dansje moet of wilt gaan doen nog aan zee op dit moment. Maar misschien heb je nog, dat zou kunnen, misschien heb je nog vakantie en denk je bij jezelf, ik ga nog even met de zee. Nou, maar dit weer, alhoewel het wel mooi is om onstuimige zee te zien. Want vandaag, en nou, het afgelopen weekend hebben we regen gehad, maar vandaag gaat dat ook weer gebeuren. 19 graden gaan we zo ongeveer aantikken en er gaat bijna 11 mm regen vallen. Dat is de verwachting in ieder geval. Nou, we hebben vannacht alweer het nodige gehad, gisteren het nodige gehad. Vandaag eerst enkele buien, daarna wat meer zon en dus een graadje of 19. En dan morgen wordt er 20 graden voorspeld en bijna geen regen. Vandaag een west-zuidwestenwindje, morgen een westenwind. En de rest van de week wordt eigenlijk voorspeld zo rond de 19 à 20 graden. We houden een beetje hetzelfde weer. Met hier en daar een zonnetje en hier en daar een bui. Ja, even weer wennen, hè. Zo, de laatste dag van augustus. We sluiten de maand dus een beetje onstuimig af. Maar het is wat het is. Laten we het daar maar een beetje op houden. Even kijken wat ik voor je in de aanbieding heb. Dat zijn de drie J's. Je zit in mijn hoofd. Een leuke hitte hebben ze daarmee. Jet van der Steen. Een dame die op Lowlands stond. Ik heb daarna zitten kijken. Toen dacht ik, nou, die moeten we toch maar eens een beetje gaan draaien, denk ik. Het is even wennen misschien, maar designertas is het geluid van wat een heleboel Nederlandstalige artiesten op dit moment aan het ontwikkelen zijn. Wat meer elektronica, KK. Robert Leroy, die gaat dat niet doen. Die heeft gewoon dit liedje uit 2020. Geeft een nacht met de schuld. Daar begin ik mee.

0: Lekker relaxed, hè? Zo'n geeft nacht maar de schuld.
1: Even kijken wat er nog een file staat. A27, 2 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En A27, 8 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Nog steeds, hè? Dat is een behoorlijke file geweest, hoor. Maar hij is opgelost. En de N230, daar staat nog 3 kilometer file tussen het Gandhiplein, Utrecht-Overvecht en Maarssenbroek. Hou er een beetje rekening mee. Voor de rest, niks aan het handje. Nieuwe zangeres, Jet van der Steen. Ik stelde me voor, ik denk dat je over 3 jaar zegt, ja, die ken ik wel. Nu is ze nog nieuw en ze heeft een wat experimenteel geluid. Ik ben heel erg benieuwd. Ze gaat een groot artiest worden. Let maar op mijn woorden. Jet van der Steen, designertas.

3 en je zit in mijn hoofd hier bij Bingo FM. Ben je wel eens van Lepelenburg richting Servaas Bolwerk gereden? Dan heb je daar zo'n enorm oud gebouw. Ja, je hebt heel veel oude gebouwen nu terecht hoor. Maar in dit geval is dat het verzorgingshuis Levenburg. Gasthuis Levenburg, moet ik eigenlijk zeggen. En daar was een orgel. En het zeiden ja, wil het Flintrop orgel terug. Als je denkt, wat is dat nou? Nou, het Flintrop orgel is in 1954 voor gasthuis Levenburg gebouwd, maar dat is in 2020 zonder vergunning gewoon weggehaald. En het is in Zwolle terechtgekomen, in de grote kerk. Als je denkt, wat is dit nou? Ja, een orgelruzie. En na herhaaldelijk overleg tussen verschillende betrokken partijen, Stichting Gashuis de Levenburg, Stadsherstel en de gemeente Utrecht bepaalde de Raad van State in 2021 dat het orgel, het orgeltje, voor 2024 moesten we worden teruggeplaatst. Nou, dat is nog steeds niet gebeurd. En navraag van het CDA leerde dat er nog geen geschikte plek is gevonden voor het orgel. Terwijl de Raad van State heeft bepaald dat het orgel moest worden teruggeplaatst in het gasthuis. Nou, ik ben toch heel erg benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Wil Levenburg dat niet meer? Hebben ze zoiets van, nou, laat me lekker in Zwolle staan? Of vindt de CDA-fractie dat in zijn eentje? Ik ben heel erg benieuwd. De fractie heeft gevraagd of het college nog eens bereid is om op het moment dat het orgel weer thuis is in Utrecht, te gaan ze vanuit een feestelijk orgelconcert mogelijk te maken. Als je bij jezelf denkt, waar gaat het over, Fred? Ja, een orgelruzie. Ik wist niet dat er een orgel in Levenburg ooit gezeten heeft. Want het is dus weg en dat moet terug. Dat orgel, het Flintrop orgel. Ik had er nog nooit van gehoord. Het zal wel aan mij liggen. Maar er is zelfs een hele website van die orgelbouwers. Flintrop.nl. Dat schijnt dus echt een topmodel te zijn. Nou, ben benieuwd wat ermee gaat gebeuren. Ik hou je van het orgel op de hoogte, mensen. Hier is drukwerk en je loog tegen mij.

0: Uit Utrecht, Mo, een stukje van mij. Dit was de ochtendshow voor deze 31ste augustus. Morgen is het alweer 1 september. Straks John Schaap, daarna onze Henry, Lawrence en Kevin. Ik wens je een fijne maandag. Hoi, hoi.
1: De maan staat hoog aan de hemel. Ze zegt me, je moet er weer eens uit en ze heeft gelijk.
0: Hier is Tino Martin, zij weet het.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

Ik moet eerlijk toegeven, toen Rutger van Barneveld meedeed met het televisieprogramma Ik Geloof in Mij, had ik ook momenten dat ik even om hem moest gniffelen. Maar Rutger heeft wel laten zien dat hij alles heeft bereikt waar hij destijds van droomde. Zijn dromen zijn waar geworden. Goedemorgen, wat een heerlijke ochtend. Nu nog wel. Ja, het is wel een beetje de stilte voor de storm. Beter gezegd, stilte voor het onweer. Er staat nu al een fris windje. Het zonnetje laat zich zo af en toe zien. Maar rond het middaguur gaat het ook in Midden-Nederland flink los. Vanaf de kust trekken de buien het land in. Samen

Burning Heart, dat is het bekendste liedje van Bert Hering. Samen met zijn band Vandenberg maakte hij deze wereldhit. Nou, dit was een Nederlandstalig avontuur van Bert. Voor een bekend biermerk maakte hij muziek voor de reclamespots daarvan. Waaronder Julie July en Als een vogel zo vrij. Dit is Alex en hij zingt...

je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen en ik meen het echt.

0: Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Harry Jekkes, ik hou van mij. Het is tijd voor... is deze week voor John West en de media. Samen hebben zij zo'n leuk liedje gemaakt... waar wij bij Bingo FM tegen hebben gezegd... die moeten we extra veel laten horen aan onze luisteraars. En zo geschiet het. Hier is John West samen met zijn Habibi Numidia.
2: Er is echt

Frank Boeijengroep. Frank en zijn groep hebben geweldige hits gemaakt. Dit liedje gaat over... Hoe heet ze ook alweer, Frank? Ja. Zij dus. Zij hebben willen

0: en John West draaiden we hiervoor op Bingo FM. Habibi. Amar luistert naar de stem in zijn hart en straks horen we zijn stem in zijn liedje naar Kimberly Fransens.
1: Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou.

Emily Francis draaide ik ook voor je met haar cover van Trots op jou. Waarover Wesley Bronkhorst samen met haar in een filmpje heeft laten weten hoe trots hij is op deze mooie cover van zijn lied.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Bij restaurant Top Capi is vannacht een explosie geweest. Meerdere woningen rondom dat barbecue-restaurant aan de Amsterdamse Straatweg werden ook ontruimd. De schade is enorm, ziet deze verslaggever.
2: De lichtbak met de naam van het restaurant, die ligt helemaal op de grond. En ook de hele voorgevel helt een beetje naar voren. Binnen in het restaurant ligt heel veel glas. Ook staat er nog servies op tafel. Ik sprak net een buurtbewoner, die zei dat het een hele grote klap was. Een beetje een drukkende klap. Het verkeer hier op de Amsterdamstraatweg, dat kan er gewoon langs. Fietsers, bussen. Maar het zal nog wel een klus worden om hier de boel

0: opruimen.
1: Ook sommige woningen hebben schade. Mensen werden vannacht opgevangen in een stadsbus. De politie hoopt op camerabeelden uit de buurt en getuigen. Een oorzaak van die klap is nog niet duidelijk. Dit weekend hebben zo'n 300 mensen in Utrecht meegelopen in een femicide-mars. Vorig jaar werd die mars ook gehouden na de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Ook dit keer is het nog belangrijk, zegt de organisatie. Die wil meer aandacht voor geweld tegen vrouwen en femicide. FC Utrecht beleefde gisteren een pijnlijke middag. PSV won met 1-6 in de Galgenwaard. En na 4 duels wacht de ploeg dus nog op winst. Slechts 1 punt wist FC Utrecht tot nu toe te pakken. En de ploeg staat dan ook op de 1 na laatste plek in de Eredivisie. Alleen Cambuur deed het nog slechter. Die ploeg haalde nog geen enkel punt. Het weer, meerdere buien met kans op hagel en onweer. En vanaf 12 uur vanmiddag geldt bij ons code geel.
2: Schaap, met John Schaap.

Samuel Welten en Rousseau met hun single. Wat een knaller van een plaat weer. Dank aan de nieuwsredactie voor het brengen van het regio.

Samen wel. Ja, in dit geval dus samen met Roesam. Hier is uw zonneschijn. Nee, dat is overdreven. We maken het wel gezellig. Dat doen we zo meteen met een liedje van Guus Meeuwers. En het zou te veel voor de hand liggen als ik nu zou kiezen voor het dondert en het bliksemt. Dus ik heb gekozen voor een ander liedje van Guus. Ze houdt gewoon van mij. Draai ik naar Mart Hoogkamer die geslepen is.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

is niet een heel bekende versie geworden. Rob de Nijs maakte een succes van het liedje. Dit is Bingo FM. En uit onze grote schatkamer heb ik een heel mooi liedje gehaald van Glennis Grace samen met Lange Frans.

meisje met de liefste ogen. Maar wat ze ziet in het water, dat kan ze niet geloven. Beïnvloed door elk beeld dat wordt gedeeld. En elke hap door haar keel voelt als een hap te veel. Haar ideaalbeeld niet haalbaar. Maar ze rent er achteraan als een fata morgana. En ik snap dat je verward bent in een wereld vol met leugens. Geprikkeld en bestookt, het is niet eens je eigen keuze. En door de selfies en de Wendy's is super dun trendy. En door de selfies en de filters totdat niemand je herkent hier. Je bent zo social, maar niet sociaal. En ik hoop niet.

We spelen allemaal digitaal poppenkast. In het wereldwijde web, wie houdt de touwtjes van de poppen vast? Een masker dat niet past, wordt vroeg of laat een last. Ik zeg je, laat het los, je houdt jezelf je stokje vast. Ik. Gelukkig en blij. Ik. Ik heb meer dan jij. Maar ogen zijn er om te strelen, niet om uit te steken. En mooie woorden laat je zien zonder ze uit te spreken. Het is als preken naar het koor. Ik geef je mijn hart, dus leen me je oor. Zoals de zon na de regen, proef je zoet na het bitter. Jij, je bent de ster in je schijn.

iOS is ook schitterend. En zo kunnen we dit liedje van de band ook wel omschrijven. Altijd wel iemand. En anders, dan ben ik er nog na het nieuws van 11 uur... met nog meer hits op de playlist van Bingo FM.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

Konings hoorde je na het nieuws. En dit was een hit van Sieneke. Als we gaan, gaan we met z'n allen. Een liedje dat draaien we regelmatig. Van Bram van de Ven. Heb je deze wel eens gehoord?

0: Douw schreef dit mooie liedje voor Sterren van Weilen.
1: Tegen de klippen
0: om. De 18-jarige werd geconfronteerd met botkanker en is gaan vechten.
1: Tegen de klippen op.
0: En gelukkig kunnen we melden dat Sterren de strijd van kanker heeft gewonnen. Mo maakte dit liedje waar.
2: Hallo, ik ben Gerard van Plebs. Onze hits hoor je op Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Bij restaurant Top Capi is vannacht een explosie geweest. Meerdere woningen rondom dat barbecue-restaurant aan de Amsterdamse Straatweg werden ook ontruimd. De schade is enorm, ziet deze verslaggever.
3: De lichtbak met de naam van het restaurant, die ligt helemaal op de grond. En ook de hele voorgevel helt een beetje naar voren. Binnen in het restaurant ligt heel veel glas. Ook staat er nog servies op tafel. Ik sprak net een buurtbewoner, die zei dat het een hele grote klap was. Een beetje een drukkende klap. Het verkeer hier op de Amsterdamstraatweg, dat kan er gewoon langs. En fietsers, bussen. Maar het zal nog wel een klus worden om hier de boel op te ruimen.
2: Ook sommige woningen hebben schade. Mensen werden vannacht opgevangen in een stadsbus. De politie hoopt op camerabeelden uit de buurt en getuigen. Een oorzaak van die klap is nog niet duidelijk. Dit weekend hebben zo'n 300 mensen in Utrecht meegelopen in een femicide-mars. Vorig jaar werd die mars

0: ook gehouden na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Ook dit keer is het nog belangrijk, zegt de organisatie. Die wil meer aandacht voor geweld tegen vrouwen en femicide. FC Utrecht beleefde gisteren een pijnlijke middag. PSV won met 1-6 in de Galgenwaard. En na 4 duels wacht de ploeg dus nog op winst. Slechts 1 punt wist FC Utrecht tot nu toe te pakken. En de ploeg staat dan ook op de 1 na laatste plek in de Eredivisie. Alleen Cambuur deed het nog slechter. Die ploeg haalde nog geen enkel punt. Het weer, meerdere buien met kans op hagel en onweer. En vanaf 12 uur vanmiddag geldt bij ons code geel.
1: Schaap, met John Schaap.

tegen. Daar kan hij wel tegen. Hij laat zich niet tegenhouden daardoor. Ja, de herfst doet zijn intrede. We krijgen steeds meer regen voor ons kiezen. Dus maak je borst maar nat, Vincent. Ja, en met die kiezen kauw ik graag op de pepernoten die inmiddels ook weer in de winkel liggen. Dus dan mag ik dit plaatje van Henk en Henk natuurlijk ook draaien voor het eerst dit jaar.

en Henk. De Utrechters Henk Westbroek en Henk Temming. De grote hit Sinterklaas Weekend hem niet kreeg later ook een regenboogversie. Omdat Zwarte Piet niet overal meer geaccepteerd wordt. Op 14 november is de landelijke intocht van Sint-Nicolaas dit jaar in de historische stad Grave. Dat is in de gemeente Land van Kuik. Zo

0: Nu weet ik dat je van mooie klassiekers houdt. En in de schatkamer kwam ik deze opname tegen die André van Duin maakte van de hit van Wim Sonneveld, Het Dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk een kar met paard, een slagerij, J. van der Veen, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen, uit boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd. En nou zijn ze op de goede weg.

dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ach, ik weet wel.

0: het mooie Amsterdam. En van Amsterdam zoeken we het in het warme Spanje. En dat gaan we doen met William Jans. William heeft veel liedjes van Julio Iglesias gecoverd. Al dan niet met een Nederlandse tekst. Maar zijn Spaans is ook formidabel. Dit is Pablo Diable. In de uitvoering van William Jans.
1: Hoy pasaste por mi lado. Sin fijarte, sin mirarme de otros brazos. No quisiera

0: Lilium Jans. Wanneer ik Spaans hoor zingen, komt er een verlangen in me los. Soms zeg ik wel eens, ik ben in het verkeerde land geboren. Deze week kijk ik om, want volgende week vliegen wij naar Zuid-Spanje om daar wel iets heel speciaals mee te maken. Numidia en Nick Schilder sluiten af met een heel mooi liedje. De dwaasheid van mijn jeugd.
1: Ik was nog jong

0: namen uit de beste zangers, Numidia en Nick Schilder. Een liedje van Charles Aznavour dat al eerder door Wolter Kroes is gecoverd. Dit was Schaap voor vandaag. Zometeen een lekkere lunch met Henry. Hij is er na het nieuws van 12 uur.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

emotie. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond. Dat is blijkbaar wat erop komt. Ik kleed me aan, mijn zoon ook. Rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem op. En mijn ogen dwalen door een tekst. Zoveel drama op een afstand, er blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten. Krijg plots een berichtje van een vriend met luister. Deze moet je even horen. Het is vreemd hoe het werkt. Hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop verder naar de trein, mijn oog valt op een vrouw. Niet helemaal honden, dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt hier.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Er is nog niemand aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie van vannacht in Utrecht bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg. Door die ontploffing is veel schade ontstaan. Bewoners erboven moesten tijdelijk hun huis uit vannacht. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. De eigenaresse die vlakbij woont kwam meteen naar haar zaak toe en ze noemt het onmenselijk wat er is gebeurd. Het onderzoek naar de oorzaak is dus aan de gang. Een misdrijf is volgens de politie niet uitgesloten. Getuigen kunnen zich melden, net als mensen die camerabeelden hebben. De Hogeschool Utrecht biedt dit studiejaar een nieuwe leervorm aan. Studenten kunnen een groot deel van hun opleiding online volgen en maar 4 keer per jaar naar school komen voor een bootcamp. De hogeschool wil deze hybride leerroute, zoals ze het noemen, aanbieden voor studenten die meer vrijheid nodig hebben naast hun studie. Het gaat dan om jongeren die behoefte hebben aan meer rust of aan mensen die te maken hebben met werk of mantelzorg. De kamernood speelt ook mee. Wie niet in Utrecht kan wonen, hoeft niet vaak naar de stad met deze leervorm Beyond Campus. FC Utrecht beleefde gisteren een pijnlijke middag. PSV won met 1-6 in de Galgenwaard. En na 4 duels wacht de ploeg nog op winst. Slechts 1 punt wist FC Utrecht tot nu toe te halen. De ploeg staat dan ook op de 1-na-laatste plek in de Eredivisie. Alleen Cambuur deed het nog slechter. Vanwege de kans op zware onweersbuien geldt vanmiddag code geel in de provincie. Tijdens de buien kan veel regen in korte tijd vallen, maar ook hagel. Ook staat er een krachtige wind met kans op windstoten. Verkeer kan daar last van hebben, net als buitenactiviteiten. Vanmiddag dus kans op zware buien met hagel en windstoten en het wordt zo'n 20 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal is er een van Mistral. Sommige liedjes die blijven gewoon hangen. En een daarvan is Jamie van de Nederlandse band Mistral. Een prachtige klassieker die veel luisteraars toch altijd weten te waarderen. Luister mee naar het broodje speciaal hier op Bingo FM. En Jamie.

Richie Dekker, Industry Plant, hier tijdens het lunchpakket op Bingo FM. We draaien 7 dagen in de week de lekkerste platen voor jou tijdens de lunch. Het is goed.

Bachata Bailando. Je hoort het, Django Wagner. Dat moet een beetje denken aan Burbujas de Amor. Dat is een anderstalig plaatje, dus die kunnen we hier niet draaien natuurlijk. Maar deze van Django vond ik toch wel een lekkere plaat. Toen er

Volumia. Het is over. Nou, voor dit uur in ieder geval wel. Want we gaan er in ieder geval één uur. Inderdaad zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. En ondergedijkende verwoord bij natuurlijk. Ik sluit af tot aan het nieuws met Marloes Oosting. Jij, alleen jij.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Davy van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: bingo schrijf van deze week, Habibi van Numidia en John West. Het is weer een mooie bingo schrijf. Dus de heren en dames, commissie van de bingo schrijf, die hebben dat weer prettig geregeld. Dus de hele week lekker genieten wat dat betreft. Nou, over genieten gesproken, ga even een beetje terug in de tijd doen met Toontje Lager. Je hebt van die momenten, dan denk je, het is net als in de film.
1: Het was

Morgen zingt over een gekkenhuis. Ja, als je af en toe wel eens rondkijkt of op tv, dan denk je, nou, de wereld is een aardig gekkenhuis. Daarvoor hadden we trouwens ook nog eerder in het programma Jeffrey Hezen met Loco Loco. Eerst even een rustpuntje tot het regennieuws. Dit is Maywood en ik wil alles met je delen. Yeah.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Er is nog niemand aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie van vannacht in Utrecht bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg. Door die ontploffing is veel schade ontstaan. Bewoners erboven moesten tijdelijk hun huis uit vannacht. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. De eigenaresse die vlakbij woont kwam meteen naar haar zaak toe en ze noemt het onmenselijk wat er is gebeurd. Het onderzoek naar de oorzaak is dus aan de gang. Een misdrijf is volgens de politie niet uitgesloten.

0: of aan mensen die te maken hebben met werk of mantelzorg. De kamernood speelt ook mee. Wie niet in Utrecht kan wonen, hoeft niet vaak naar de stad met deze leervorm Beyond Campus. FC Utrecht beleefde gisteren een pijnlijke middag. PSV won met 1-6 in de Galgenwaard. En na 4 duels wacht de ploeg nog op winst. Slechts 1 punt wist FC Utrecht tot nu toe te halen. De ploeg staat dan ook op de 1 na laatste plek in de Eredivisie. Alleen Cambuur deed het nog slechter. Vanwege de kans op zware onweersbuien geldt vanmiddag code geel in de provincie. Tijdens de buien kan veel regen in korte tijd vallen, maar ook hagel. Ook staat er een krachtige wind met kans op windstoten. Verkeer kan daar last van hebben, net als buitenactiviteiten. Vanmiddag dus kans op zware buien met hagel en windstoten en het wordt zo'n 20 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: We gaan terug naar 1986. En dat doen we met Robert Long. Want die had een leuke single. En iedereen die zong het mee eigenlijk. Want iedereen doet het. Iedereen die zingt wel eens een keer natuurlijk. Ja.

weet nog hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde,

0: Vanuit België, Dana Winner, en als de dag van toen. Een oudje van Reinhard Maai uit 1975. En zij deed het in een ander jasje. Dat is ook wel een mooie plaat trouwens voor die Dana Winner. Hier is Marco Borsato, Armin van Buren en Davine Michel. Hoe het danst.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: meer ben.
1: Dean Sanders en Frank van Etten, Als ik er morgen niet meer ben. Ronan Keaton met If Tomorrow Never Comes. Maar daar moeten we maar op hopen dat hij morgen wel komt. Hier is Andy van der Lake en John Zoet.
2: Ik lig hier op het strand, met mijn kont in het zand. Ik heb John met me mee.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

feestje van Femke Hengeveld op Bingo FM. Het is weer tijd voor mij om afscheid voor je te nemen. Straks veel plezier met Lawrence, want die gaat weer mooie platen voor je draaien. Ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2 gaan we weer lekker samen lunchen. Ik laat je vrij tot al het nieuws met Bluff en Counting Crowds. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Jij bent veel te mooi van Alex Hoordia hier op de Stadsen van Utrecht. Goedemiddag, het is maandag, het is 31 augustus. Fijn dat je erbij bent. Het is tijd voor Bingo in de Middag met Lawrence. En we gaan er een gezellige show van maken. En Henry, dankjewel voor je lunch. Ja.

huilen van Miss Montreal hoorde je. Ja, het is maandag, hè, laatst alweer van de maand augustus. Dan gaan we alweer naar september. Het wordt met de dag, ja, de dagen worden weer korter, hè. Dus het is nu alweer 8:50 donker buiten. Ja, het is toch wel weer wennen. Maar ja, er komen wel weer mooie tijden aan, hè. September worden nog hele mooie dagen verwacht, hoor. En dan oktober, november, dan krijgen we de feestdagen weer. En dan is het jaar weer voorbij. Dit is al dikke hout.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

Circus Custers met Verliefd. Nou, iedereen is toch wel eens verliefd geweest. Althans, ik ben het regelmatig. Maar ja, ik doe er helemaal niks mee met mijn gevoelens. Je luistert naar Bingo in de Middag. Goedemiddag, leuk tot 4 uur. Lawrence Nicolaas met nu Suzanne Vreek met Halverwege.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Er is nog niemand aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie van vannacht in Utrecht bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg. Door die ontploffing is veel schade ontstaan. Bewoners erboven moesten tijdelijk hun huis uit vannacht. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. De eigenaresse die vlakbij woont kwam meteen naar haar zaak toe en ze noemt het onmenselijk wat er is gebeurd. Het onderzoek naar de oorzaak is dus aan de gang. Een misdrijf is volgens de politie niet uitgesloten. Getuigen kunnen

0: zich melden, net als mensen die camerabeelden hebben. De Hogeschool Utrecht biedt dit studiejaar een nieuwe leervorm aan. Studenten kunnen een groot deel van hun opleiding online volgen en maar 4 keer per jaar naar school komen voor een bootcamp. De hogeschool wil deze hybride leerroute, zoals ze het noemen, aanbieden voor studenten die meer vrijheid nodig hebben naast hun studie. Het gaat dan om jongeren die behoefte hebben aan meer rust of aan mensen die te maken hebben met werk of mantelzorg. De kamernood speelt ook mee. Wie niet in Utrecht kan wonen, hoeft niet vaak naar de stad met deze leervorm Beyond Campus. FC Utrecht beleefde gisteren een pijnlijke middag. PSV won met 1-6 in de Galgenwaard. En na 4 duels wacht de ploeg nog op winst. Slechts 1 punt wist FC Utrecht tot nu toe te halen. De ploeg staat dan ook op de 1-na-laatste plek in de Eredivisie. Alleen Cambuur deed het nog slechter. Vanwege de kans op zware onweersbuien geldt vanmiddag code geel in de provincie. Tijdens de buien kan veel regen in korte tijd vallen, maar ook hagel. Ook staat er een krachtige wind met kans op windstoten. Verkeer kan daar last van hebben, net als buitenactiviteiten. Vanmiddag dus kans op zware buien met hagel en windstoten en het wordt zo'n 20 graden.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

kerstpadoel met Sef, bagagedrager voor het regionale nieuws en meer nieuws in onze app en bingofm.nl. We gaan naar Emma Heesters met Hartenbreker.

woorden van een ander van Agda en de Munich hoorde je. En dit zijn Beat Cook en Henk Wijngaard met Op de Cross. En zo dadelijk nieuw voor de hele nacht en avond. De hele avond en de hele nacht, moet ik het zeggen. Ja, weet je, bij de les blijven, Lawrence. Ja, het is maandag 31 augustus.

Nieuw voor met de klassieker de hele avond en de hele nacht. Gaan we nog eentje doen. Guus Meeuwis met Dankjewel. Zo dadelijk het NOS Journaal van 3 uur. En dan nog een uurtje hoor. Bingo in de middag. Hou lekker aan hier op de Stadszender van Utrecht. Graag tot zometeen. Dankjewel, Guus Meeuwis dus. Tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Glennis Grace met Edwin. Glennis Grace met Edwin Evers. Wil je niet nog één nacht? Hoorde je op Bingo FM. Tweede gedeelte van Bingo in de Middag. Met nu Peter Beense.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Er is nog niemand aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie van vannacht in Utrecht bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg. Door die ontploffing is veel schade ontstaan. Bewoners erboven moesten tijdelijk hun huis uit vannacht. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. De eigenaresse die vlakbij woont kwam meteen naar haar zaak toe en ze noemt het onmenselijk wat er is gebeurd. Het onderzoek naar de oorzaak is...

0: dus aan de gang. Een misdrijf is volgens de politie niet uitgesloten. Getuigen kunnen zich melden, net als mensen die camerabeelden hebben. De Hogeschool Utrecht biedt dit studiejaar een nieuwe leervorm aan. Studenten kunnen een groot deel van hun opleiding online volgen en maar 4 keer per jaar naar school komen voor een bootcamp. De hogeschool wil deze hybride leerroute, zoals ze het noemen, aanbieden voor studenten die meer vrijheid nodig hebben naast hun studie. Het gaat dan om jongeren die behoefte hebben aan meer rust of aan mensen die te maken hebben met werk of mantelzorg. De kamernood speelt ook mee. Wie niet in Utrecht kan wonen, hoeft niet vaak naar de stad met deze leervorm Beyond Campus. FC Utrecht beleefde gisteren een pijnlijke middag. PSV won met 1-6 in de Galgenwaard. En na 4 duels wacht de ploeg nog op winst. Slechts 1 punt wist FC Utrecht tot nu toe te halen. De ploeg staat dan ook op de 1-na-laatste plek in de Eredivisie. Alleen Cambuur deed het nog slechter. Vanwege de kans op zware onweersbuien geldt vanmiddag code geel in de provincie. Tijdens de buien kan veel regen in korte tijd vallen, maar ook hagel. Ook staat er een krachtige wind met kans op windstoten. Verkeer kan daar last van hebben, net als buitenactiviteiten. Vanmiddag dus kans op zware buien met hagel en windstoten en het wordt zo'n 20 graden.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

ook van Chris Cross Amsterdam met Anton en Sigourney K. Hordiel Bingo. Voor het regionale nieuws, meer nieuws straks om 4 uur bij Kevin Scholten, onderweg naar huis met Kevin. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachter, onderweg naar Monique Smit. Dit is het vrouwenalfabet op Bingo FM. Laatste half uurtje alweer van Bingo in de middag op de laatste augustusdag.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Maya van Lenny Cool, hoor die op Bingo. Ik ga afscheid nemen van je, dankjewel voor het luisteren. Dit was Bingo in de middag. Ik wens je heel veel plezier met Kevin Scholten. Hij is jouw gids in de spits. Ik ben er zelf vanavond weer om 11 uur. Gaan we een uurtje met elkaar naar bed. En anders morgenmiddag om 2 uur. En ik sluit af met Django Wagner, als ik het anders zou doen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met de fileinformatie. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Beest en Zaltbommel ongeveer 6 minuten. Dan A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 17 minuten. Dat allemaal in verband met een kapotte auto en de rechte rijstrook die is dicht. Als laatste A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden ongeveer 12 minuten vertraging. Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg.
3: Weg naar huis met Kevin Scholten.

eerste werkdag. Een hele goede middag en van harte welkom bij een nieuwe ronde van Op Weg Naar Huis op deze maandagmiddag. Het is 31 augustus 2026. Van harte welkom bij een nieuwe ronde van Op Weg Naar Huis.

Even een dingetje, maar als je helemaal weer in het ritme zit, dan ben je vakantie ook heel snel weer vergeten, kan ik je vertellen. Ja, de kinderen die gingen vanochtend weer richting school. Die hadden wel een beetje moeite met opstaan. Maar ook die hebben een hele leuke schooldag achter de rug. Dus ja, wat wil je dan nog meer? Ja, het normale leven is weer begonnen. En ook het normale gedeelte van op weg naar huis de afgelopen weken in de zomereditie. Maar ja, vandaag gaan we weer beginnen. En komen alle vaste items weer aan bod hier op Bingo FM. Hier is Volumia en blijf bij mij en onderweg de bingo-schijf van deze week.

Kwart over vier hadden zus en ik de media aan de telefoon. En hebben we John West en natuurlijk de media bekroond als bingo-schijf van de week. Het was een hartstikke leuk interview. En als je wilt terugluisteren, ga je even naar de uitzending gemist. En naar de uitzending van afgelopen vrijdag om 4:15. Habibi, hoor je onder 3 uur hier op Bingo FM. En wij gaan door met mijn klassieke plaatje van Frank en Mirella. En de vissers van San Juan.

0: Ziggo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Er is nog niemand aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie van vannacht in Utrecht bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg. Door die ontploffing is veel schade ontstaan. Bewoners erboven moesten tijdelijk hun huis uit vannacht. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. De eigenaresse die vlakbij woont kwam meteen naar haar zaak toe en ze noemt het onmenselijk wat er is gebeurd. Het onderzoek naar de oorzaak is dus aan de gang. Een misdrijf is volgens de politie niet uitgesloten. Getuigen kunnen zich melden, net als mensen die camerabeelden hebben. De Hogeschool Utrecht biedt dit studiejaar een nieuwe leervorm aan. Studenten kunnen een groot deel van hun opleiding online volgen en maar 4 keer per jaar naar school komen voor een bootcamp. De hogeschool wil deze hybride leerroute, zoals ze het noemen, aanbieden voor studenten die meer vrijheid nodig hebben naast hun studie. Het gaat dan om jongeren die behoefte hebben aan meer rust of aan mensen die te maken hebben met werk of mantelzorg. De kamernood speelt ook mee. Wie niet in Utrecht kan wonen, hoeft niet vaak naar de stad met deze leervorm Beyond Campus. FC Utrecht beleefde gisteren een pijnlijke middag. PSV won met 1-6 in de Galgenwaard. En na 4 duels wacht de ploeg nog op winst. Slechts 1 punt wist FC Utrecht tot nu toe te halen. De ploeg staat dan ook op de 1-na-laatste plek in de Eredivisie. Alleen Cambuur deed het nog slechter. Vanwege de kans op zware onweersbuien geldt vanmiddag code geel in de provincie. Tijdens de buien kan veel regen in korte tijd vallen, maar ook hagel. Ook staat er een krachtige wind met kans op windstoten. Verkeer kan daar last van hebben, net als buitenactiviteiten. Vanmiddag dus kans op zware buien met hagel en windstoten en het wordt zo'n 20 graden.
2: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Sertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 12 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 8 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knoopend Lunette en Haarlem ongeveer 5 minuten. En daar 12 Utrecht richting Den Haag tussen Haarlem en Bodegraven 7 minuten. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagenstein en Lexmond 7 minuten. En de A27 als laatste tussen Utrecht en Breda tussen Noordloos en Werkendam 2 minuten vertraging. En voor zware vrachtwagens is de weg dicht.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Welkom terug bij Alberg naar huis. Dit waren de dames van K3 en Mama C. Ja, wat een wisselvallig weer vandaag. Hè. Echt niet te doen. Zo kont er met bakken de lucht uit. En nu schijnt zelfs het zonnetje hier in Nieuwegein. Dus dat is wel even lekker. Maar die regenbuien waren best pittig vandaag. Hier zijn Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bouwer. Zij hoorden mij.

Echt een van de mooiste platen van André Hazes. Het is koud zonder jou. Goed nieuws voor automobilisten in Utrecht. De Monicabrug is weer geopend. En sinds zaterdagochtend kan het verkeer weer tussen de Sint-Jacobstraat en de Oude Noord rijden. De brug was deze maand dicht voor groot onderhoud. Zo is de brug aan zijn constructie getild. En zijn onder meer het wegdek, de voegen en de leuningen aangepakt. Ook zijn extra klemconstructies gemaakt. In de hoop een einde te maken aan de bekende geklapper van bussen en vrachtwagens. Of dat

drank die er gemorst is, echt onbruikbaar en vervuild zou moeten zijn. Tijdens kermis, dan morst er wel eens iemand. Dus de grond onder het plein is niet zo schoon.

van de beste zangers van Nederland. En dat was leuk om naar te kijken. Als je het gemist hebt, is zeker Twitter een aanrader om even terug te kijken. Maar in deze ronde ging het allemaal over Clouseau. En er werden natuurlijk verschillende variaties op hun nummers gemaakt. Maar de meest pikante was de versie van Anne. En dat ging uiteindelijk gezongen worden door Busy. Ja, en die heeft er een hele pikante versie van gemaakt. En ja, je moet hem even terugluisteren. Ik ga kijken of ik hem misschien morgen kan toevoegen aan de playlist. En kan draaien hier op Bingo FM, de Utrechtse zender, waar de Nederlandse sterren stralen. Vlucht eind voor een vroeger en Busy en kleine wasjes, snelle wasjes. Nou even lekker in de wasmachine zou ik zeggen.

0: situatie op de weg. En kijken we nog even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Ik laat je achter met de man met de gele zwembroek. Oftewel onze gehaktballenkoning. We hebben het over Dries Roelvink en ik kom eraan. Tot zo!
1: Je foto naast mij op de stoel.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Afrit Oosterbeek en Knoop het Waterberg 11 minuten. Het allemaal in verband met een kapotte auto. En de rechte rijstrook die is dicht. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en Haarlem 10 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Knoop het Lunette en Knoop het Oude Rijn 7 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Gorinchem. Tussen Hagestein en Lexmond ongeveer 8 minuten. En als laatste de A27 Utrecht richting Breda. Daar tussen Noord-Nederlands werken dan 5 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

FM. Dit was Wolfgoes en zijn Roet Soleil. Misschien was het je al opgevallen. Volgens de Domtoren in Utrecht. Het is dan zeker een dag of 6:30. Het uurwerk van de Domtoren staat namelijk stil. En de gemeente heeft inmiddels een monteur onderweg gestuurd. Dit om de klok weer aan de praat te krijgen. En hoe lang dit gaat duren is nog onbekend. Opvallend is wel dat vorige week de klok een kwartier achterliep. Toen zei de gemeente dat de kleine afwijking normaal is. Maar waarom het uurwerk nu helemaal stilstaat, wordt nog onderzocht. Maar ja, vervelend is het wel, dat kan je wel stellen. Dus als het weer werkt, dan laat ik het je zeer zeker weten. Hier is Vincent en een zomerlang verlies.

Beheer trekt namelijk 33,1 miljoen euro uit om het project af te maken. De toren bij het Jabesplein lag jarenlang stil door een ruzie tussen de eigenaar de Lely Vastgoed en bouwer Ballas Nedam. Inmiddels is er een nieuwe aannemer gevonden en moet de bouw worden opgepakt. De Galaxy Tower wordt 92 meter hoog en krijgt 317 appartementen en daarnaast nog eens een keer 250 hotelkamers. Als alles volgens plan verloopt, moet de toren halverwege volgend jaar klaar zijn. En laat het hopen, want het heeft lang genoeg geduurd, denk ik zo. Maar ja, wat een bedrag, hè? 33,1 miljoen euro. Wij gaan door met de muziek en dat doen wij met muziek van Jeffrey Eze. En mag ik de zon laten schijnen, Jart?

gaan zwemmen in Makkani Lemmen. Het werd een groot fiasco gisteren in stadion De Galgenwaard. FC Utrecht speelde de wedstrijd tegen PSV en die eindigde in 1-6. En daarmee wist FC Utrecht in de afgelopen 4 wedstrijden mee een punt binnen te haken tegen Sparta. Ja, ik ben zelf heel benieuwd wat er de komende tijd gaat veranderen. Want Anthony Correa, de trainer, heeft namelijk aangegeven dat het een paar weken duurt om dit systeem toe te passen. Maar die tijd is er denk ik niet. Dus laten we hopen dat de aankomende week wel het een en ander toegepast gaat worden. Zodat in ieder geval de punten binnengehaakt kunnen gaan worden. Want zoals het nu gaat, geldt het niet. En we hebben toch wat zware wedstrijden voor de boeg. Onder andere aankomende zaterdag tegen Go Ahead Eagles. En als je die wint, ja, dan wordt het wel één groot drama, kan ik me zo voorstellen. Aankomende vrijdag om 5:30 praten we met Paul Pessel. En ik hoop dat hij goed nieuws heeft voor de aankomende wedstrijden. Hier is

0: met Sander Kwarten.
1: Wij gaan richting de boodschappen en het regionale nieuws van 17:30. Daarna ben ik bij je terug met de situatie te weg en kijken we meteen even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Is nog even tijd voor een prachtige plaat van Marco Bassato. Tenminste, ik vind het een van zijn mooiste platen. Hier is de speeltuin, hier op Bingo FM.
2: Door kapotgeschoten straten, zonder vader, zonder land.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De afbouw van de Galaxy-toren in het stationsgebied is een stap dichterbij. Een externe financier stelt een extra budget van 33,1 miljoen euro beschikbaar. De Galaxy-toren wordt een complex met 317 appartementen en 250 hotelkamers. Het gebouw staat bij het Jaarbeursplein en is 92 meter hoog. Het project heeft jaren vertraging opgelopen door oneenigheid tussen de eigenaar en de bouwer. En eind vorig jaar werd er een nieuwe aannemer gevonden. Die zegt voor de afbouw nog een klein jaar nodig te hebben. Dat betekent dat het pand midden volgend jaar klaar moet zijn. Er is nog niemand aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie van vannacht bij een restaurant. De politie is meteen een onderzoek gestart bij het restaurant aan de Amsterdamse Straatweg. Er is veel schade ontstaan door de explosie en bewoners erboven moesten tijdelijk hun huis uit. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. De eigenaresse die vlakbij woont kwam meteen naar haar zaak toe. Ze noemt het onmenselijk wat er is gebeurd. Het onderzoek naar de oorzaak is dus aan de gang en een misdrijf is niet uitgesloten. Getuigen kunnen zich melden, net als mensen die camerabeelden hebben. De scholen zijn weer begonnen, zo ook de Hogeschool Utrecht. En die biedt ook een nieuwe leervorm aan. Een hybride leerroute, noemt de hogeschool het, om studenten meer rust te geven of de gelegenheid om studie te combineren met werk of mantelzorg. De studenten kunnen online een groot deel van hun opleiding volgen en ze hoeven maar 4 keer naar Utrecht voor een bootcamp. De kamernood die speelt ook mee. Wie niet in Utrecht woont, hoeft dus niet vaak naar de stad voor deze Beyond Campus. De gemeente Nieuwegein neemt samen met netbeheerder Stedin maatregelen om problemen met de straatverlichting aan te pakken. Er zijn al langere tijd regelmatig problemen en is het donker op straat omdat de verlichting het niet doet. Dit komt door een zogenoemd ringnetwerk. Als één paal een storing heeft, dan valt een hele wijk uit. Stedin gaat extra spanningskasten neerzetten, waardoor minder mensen last hebben van een donkere straat. In oktober moeten die kasten er staan. Het weer, geen code geel meer, maar nog wel een stevige wind en kans op soms pittige buien met hagel, rukwinden en onweer. Morgen dan is het een stuk rustiger en wisselen wolken en zon elkaar af bij een graad of 21.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: En inmiddels is het weer een stukje rustiger op de Nederlandse snelwegen. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Beest en Zaltbommel 7 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 15 minuten. Dat allemaal in verband met een kapotte auto en de rechte rijstrook die is dicht. Als laatste na 27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloosewijkerdam 13 minuten. En in verband met het wegdek en dergelijke zijn er geen zware vrachtwagens welkom op dit moment.
4: Weg naar huis met Kevin Scholten.

0: En Bonnie, kom je buiten spelen?
1: Wie s'avonds of 's nachts over de snelweg rond Utrecht of Amersfoort rijdt, kan flink wat donkere stukken tegenkomen. Op verschillende plekken staat de verlichting namelijk uit, onder meer op de A2, A12, A27 en de A28. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om defecte verlichting. De reparatie heeft niet overal direct prioriteit, omdat er grote keuzes moeten worden gemaakt door achterstallig onderhoud. Vanaf 7 september wordt de A2 richting Den Bosch groot aangepakt. Daar wordt tijdens het onderhoud namelijk ook de verlichting aangepakt, maar er blijven wel wat snelwegen over, zullen we zeggen. Als er meer over bekend is, hoor dat ze zeker hier op Bingo FM. En wij gaan door met de muziek en dat doen wij met Even Serieus en Bijla de Gasolina.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Meegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De afbouw van de Galaxy-toren in het stationsgebied is een stap dichterbij. Een externe financier stelt een extra budget van 33,1 miljoen euro beschikbaar. De Galaxy-toren wordt een complex met 317 appartementen en 250 hotelkamers. Het gebouw staat bij het Jaarbeursplein en is 92 meter hoog. Het project heeft jaren vertraging opgelopen door oneenigheid tussen de eigenaar en de bouwer. En eind vorig jaar werd er een nieuwe aannemer gevonden. Die zegt voor de afbouw nog een klein jaar nodig te hebben. Dat betekent dat het pand midden volgend jaar klaar moet zijn. Er is nog niemand aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie van vannacht bij een restaurant. De politie is meteen een onderzoek gestart bij het restaurant aan de Amsterdamse Straatweg. Er is veel schade ontstaan door de explosie en bewoners erboven moesten tijdelijk hun huis uit. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. De eigenaresse die vlakbij woont kwam meteen naar haar zaak toe. Ze noemt het onmenselijk wat er is gebeurd. Het onderzoek naar de oorzaak is dus aan de gang en een misdrijf is niet uitgesloten. Getuigen kunnen zich melden, net als mensen die camerabeelden hebben. De scholen zijn weer begonnen, zo ook de Hogeschool Utrecht. En die biedt ook een nieuwe leervorm aan. Een hybride leerroute, noemt de hogeschool het, om studenten meer rust te geven of de gelegenheid om studie te combineren met werk of mantelzorg. De studenten kunnen online een groot deel van hun opleiding volgen en ze hoeven maar 4 keer naar Utrecht voor een bootcamp. De kamernood die speelt ook mee. Wie niet in Utrecht woont, hoeft dus niet vaak naar de stad voor deze Beyond Campus. De gemeente Nieuwegein neemt samen met netbeheerder Stedin maatregelen om problemen met de straatverlichting aan te pakken. Er zijn al langere tijd regelmatig problemen en is het donker op straat omdat de verlichting het niet doet. Dit komt door een zogenoemd ringnetwerk. Als één paal een storing heeft, dan valt een hele wijk uit. Stedin gaat extra spanningskasten neerzetten, waardoor minder mensen last hebben van een donkere straat. In oktober moeten die kasten er staan. Het weer, geen code geel meer, maar nog wel een stevige wind en kans op soms pittige buien met hagel, rukwinden en onweer. Morgen dan is het een stuk rustiger en wisselen wolken en zon elkaar af bij een graad of 21.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
2: Het is echt om partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
1: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
3: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wie voor die taal verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespielt hebben. En welches motief der taal te gronde ligt.
1: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De afbouw van de Galaxy-toren in het stationsgebied is een stap dichterbij. Een externe financier stelt een extra budget van 33,1 miljoen euro beschikbaar. De Galaxy-toren wordt een complex met 317 appartementen en 250 hotelkamers. Het gebouw staat bij het Jaarbeursplein en is 92 meter hoog. Het project heeft jaren vertraging opgelopen door oneenigheid tussen de eigenaar en de bouwer. En eind vorig jaar werd er een nieuwe aannemer gevonden. Die zegt voor de afbouw nog een klein jaar nodig te hebben. Dat betekent dat het pand midden volgend jaar klaar moet zijn. Er is nog niemand aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie van vannacht bij een restaurant. De politie is meteen een onderzoek gestart bij het restaurant aan de Amsterdamse Straatweg. Er is veel schade ontstaan door de explosie en bewoners erboven moesten tijdelijk hun huis uit. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. De eigenaresse die vlakbij woont kwam meteen naar haar zaak toe. Ze noemt het onmenselijk wat er is gebeurd. Het onderzoek naar de oorzaak is dus aan de gang en een misdrijf is niet uitgesloten. Getuigen kunnen zich melden, net als mensen die camerabeelden hebben. De scholen zijn weer begonnen, zo ook de Hogeschool Utrecht. En die biedt ook een nieuwe leervorm aan. Een hybride leerroute, noemt de hogeschool het.

0: straatverlichting aan te pakken. Er zijn al langere tijd regelmatig problemen en is het donker op straat omdat de verlichting het niet doet. Dit komt door een zogenoemd ringnetwerk. Als één paal een storing heeft, dan valt een hele wijk uit. Stedin gaat extra spanningskasten neerzetten, waardoor minder mensen last hebben van een donkere straat. In oktober moeten die kasten er staan. Het weer, geen code geel meer, maar nog wel een stevige wind en kans op soms pittige buien met hagel, rukwinden en onweer. Morgen dan is het een stuk rustiger en wisselen wolken en zon elkaar af bij een graad of 21.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: Wij hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: Vandaag bij ons in de studio Gerlofke Hekelaar. Zij is directeur van Gilde Utrecht. Welkom. Gilde Utrecht, wat is dat?
1: Gilde Utrecht is een grote vrijwilligersorganisatie met allemaal vrijwilligers die bijna of met pensioen zijn en die leuke dingen willen doen en hun kennis die ze op hebben gedaan in hun leven willen delen met Utrechters.
0: En zijn het altijd gepensioneerden of bijna gepensioneerden, of zitten er ook jongeren tussen die een specialisme hebben die daar ook iets mee willen doen? Want misschien heb je zo meteen vrijwilligers nodig en dan zou je heel veel mensen kunnen uitsluiten.
1: Ja, dat klopt. En die vraag krijgen we vaak. We zijn niet heel streng. Als iemand echt heel graag wil, dan kan dat. Maar het voordeel eigenlijk is van mensen die al met pensioen zijn, is dat ze tijd hebben, vaak flexibel zijn en eigenlijk heel lang bij ons blijven. Mm-hmm. En aangezien we ook een beetje een community zijn met z'n allen, is het wel fijn dat het mensen zijn die een beetje in dezelfde levensfase zitten. Maar we hebben ook wel wat jongere vrijwilligers.
0: En wat doen de vrijwilligers?
1: De vrijwilligers doen van alles en nog wat. We zijn het bekendst van onze rondleidingen door de stad. Maar we hebben ook een heel groot taalmaatjesproject voor mensen die Nederlands willen verbeteren. Die dus al een beetje Nederlands spreken, maar dat beter willen leren. Die koppelen we aan een vrijwilliger. We geven cursussen over Utrecht, over geschiedenis, stadsontwikkeling, architectuur. En dan hebben we ook nog wat kleinere projectjes. We geven bijvoorbeeld ook lezingen in woonzorginstellingen voor mensen met beginnende dementie. We doen dingen in het Welkomhuis in Utrecht. Nou, van alles en nog wat.
0: Wat is het Welkomhuis?
1: Het Welkomhuis zit aan de Gebbeberglaan. Dat is een plek waar mensen die nieuw zijn in Utrecht en die over het algemeen nog niet goed Nederlands spreken, terecht kunnen voor informatie over werk, wonen, gezondheid, taal. Een soort ontmoetingscentrum is dat eigenlijk. Ja,
0: en wat je aangeeft, ze zijn nog niet zo lang in Nederland. Is dat ook die groep mensen van buitenaf die de taal beter wil leren? Of is dit dat mensen zijn die eigenlijk aan het begin staan om Nederlands te leren?
1: Ja, dat is van alles. Daar komt van alles door elkaar.
0: Komt van alles binnen. Ja, en ja. Het andere inderdaad is het taalproject van mensen die hun Nederlands willen verbeteren. Dus er is een basis.
1: Ja, ja, want anders kan je niet met elkaar praten natuurlijk als iemand nog helemaal geen Nederlands spreekt.
0: Nee, want dat merk je natuurlijk tegenwoordig heel veel als je naar de binnenstad gaat en je gaat een winkel binnen, dat je tegenwoordig in het Engels wordt toegesproken. Nou, die mensen vallen daar waarschijnlijk buiten. Maar dit zijn mensen dus die zich eigenlijk hier wel misschien wel willen vestigen, definitief, en daardoor ook de taal willen leren.
1: Ja, bijvoorbeeld. Of we zien ook wel mensen die eigenlijk nooit de noodzaak hebben gehad om Nederlands te spreken, omdat hun kinderen bijvoorbeeld als tolk optraden en dan gaan kinderen het huis uit of een partner valt weg of nou ja, verzin het maar. En opeens komen ze erachter, oh jee, nu red ik me eigenlijk niet meer. En die dus op latere leeftijd nog Nederlands willen leren. Dat zijn er niet veel, maar die hebben we ook. We hebben, ja, van alles eigenlijk.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wat je ziet. Hè. Zeker natuurlijk bij mensen die van buiten afkomen. Die kinderen zijn wel in de school, dus die leren de taal wel. En bij mijn werk heb ik dat ook. We hebben ook mensen uit gepensioneerden, heel veel. En die moeten dan communiceren met ons. En heel vaak inderdaad is een kind is een gemachtigde, zodat hij de woordvoerder mag zijn. Maar als kinderen het huis uitgaan, hoe gaat dat dan?
1: Nou ja, precies. En dan merk je dus hoe lastig het is als je eigenlijk nauwelijks Nederlands kan.
0: Ja.
1: Of je krijgt een brief van de gemeente waar je niks van snapt. Of nou ja, noem maar op.
0: Ja, goed. Mooi, gaan we zo meteen over verder.

0: Dit is het land van Pim Fortuyn
1: en Volkert van de G.
0: Het land van Lange Frans
1: en Baas B.

0: kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen.
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen.
1: En wereldwijd gerepresenteerd zijn door Harry Potter.
0: Het land waar apartheid internationaal.
1: Het meest bekende woord is uit de Nederlandse taal.
0: Kom uit het land dat tikt als een tijdbom.
1: Het land dat eet om 6 uur en ook nog eens op tijd komt.
0: Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde.
1: Totdat je deze meezingt aan de arenalijnen.
0: En tot die tijd zal ik schijnen, ik heb mijn hart verpand.
1: Dit is voor Nederland. Baas B
0: en Lange Frans.

0: Vandaag bij ons in de studio zit Gerlofke Hekelaar. Gerlofke is directeur van Gilde Utrecht. En je gaf net aan, een groot gedeelte van jullie vrijwilligers helpt mensen de Nederlandse taal te verbeteren. En dat zijn mensen die al een basis hebben, maar waarvan ze zelf vinden dat het niet goed genoeg is om normaal te kunnen functioneren in Nederland, in het Nederlands. Waar wordt dat soort projecten gehouden?
1: De meest voor de hand liggende plek is eigenlijk de bibliotheek.
0: Ja.
1: En dat kan de bibliotheek op de Neude zijn, maar ook Overvecht, Kanalen, Eiland, Leidse Rijn, Hoograva. Overal waar plekjes zijn om rustig samen te zitten.
0: Mm-hmm.
1: Veel vrijwilligers en hun deelnemers gaan wandelen. Maar in de winter misschien wat minder als het niet zo lekker weer is. En er zijn ook allerlei andere plekjes die openbaar zijn. Bijvoorbeeld het Bartolomeus Gasthuis. Daar is de koffie niet zo duur. Op de zesde etage van het stadskantoor. Nou ja, dus ze hebben allerlei plekjes. En heel soms is het ook bij vrijwilligers thuis.
0: Ja, dus inderdaad, dan zijn het hoofdzakelijk gesprekken. Want ik denk niet dat er heel veel geschreven wordt.
1: Nee, heel soms. Maar ja, soms is het zo dat iemand bijvoorbeeld een examen moet doen en daar hulp bij wil. Of het gebeurt wel eens, maar schrijven wordt niet zo vaak gevraagd. Nee,
0: dus het is het spreken van de Nederlandse taal.
1: Lezen ook wel.
0: Lezen ook. En heb je daar mensen voor nodig?
1: Ja, vooral voor samenspraak heet dat project. Dus dat één op één met elkaar kletsen, uurtje, anderhalf uur in de week.
0: Mm-hmm.
1: Daar zijn we eigenlijk altijd wel op zoek naar vrijwilligers. Leesgroepen zijn op dit moment wel redelijk bezet. Maar dat kan ook weer veranderen. En onze vacatures staan altijd op de site van de vrijwilligerscentrale. Dus daar kan je altijd, als je zoekt op Gilde Utrecht, dan zie je onze vacatures staan.
0: Staan ze ook op jullie eigen site, Gilde Utrecht?
1: Nee, ze staan niet op onze eigen site. Omdat wij zijn een organisatie met 99% vrijwilligers. Dus die site moet ook bijgehouden worden door vrijwilligers. En dat loopt soms een beetje achter de feiten aan. Dus we hebben ervoor gekozen om de actuele vacatures gewoon bij de vrijwilligerscentrale te hebben.
0: Ja.
1: En niet op de site. Want anders moeten we er de hele tijd aan denken van is die vervuld of niet? Enzovoort.
0: Oh, zoiets. Ja, nee, natuurlijk. Ja. En nou doet de centrale dat voor jullie. Die hebben we inderdaad ook wel eens hier bij Bingo FM gehad. Krijg je altijd een vast iemand? Dus je geeft aan mensen die willen Nederlands leren. Word jij aan een vaste expat gekoppeld?
1: Het zijn niet alleen maar expats, hebben we ook hoor. Maar in principe word je voor een jaar aan één deelnemer gekoppeld.
0: Okay.
1: En kan ook iets langer zijn. Stel, je bent zelf lang op vakantie. Dat is een beetje in samenspraak met je deelnemer.
0: Mm-hmm.
1: Maar in principe is het een jaar, want we hebben een wachtlijst. Dus als je jaren achter elkaar doorgaat, krimpt onze wachtlijst niet.
0: Ja.
1: Dus in principe een jaar. En dan krijg je weer, als je door wil, weer een nieuwe deelnemer.
0: Ja, dus inderdaad. En zoals je al aangeeft, er is een wachtlijst. Dus iedereen die denkt van, maar het lijkt wel heel erg leuk om een uurtje, anderhalf uur in de week inderdaad met iemand af te spreken. Dan zijn ze van harte welkom.
1: Zeker.
0: En het is natuurlijk ook een heel mooi iets. Natuurlijk, we hebben de Week van de Eenzaamheid hebben we kort geleden gehad. Op die manier kom je natuurlijk ook met mensen in contact.
1: Ja. Ja, het wordt meestal is het ook echt een heel, heel erg gewaardeerd wederzijds contact. Weet je? Ja. Het is niet dat je alleen maar iets komt brengen. Onze vrijwilligers vinden het vaak heel leuk om ook wat te leren over een andere cultuur. En het is gezellig. En je helpt iemand, dat voelt ook fijn.
0: Ja, nee, mooi. Er wordt nog veel meer door jullie gedaan. En daar gaan we straks.

0: Bij ons in de studio zit Gerlofke Hekelaar. En Gerlofke is directeur van Gilde Utrecht. Hebben we net gehad dat er allerlei vrijwilligers, volgens mij wel iets van 80 mensen helpen om de Nederlandse taal beter te leren. Maar jullie hebben niet alleen taalprojecten, er is meer, hè? Jullie geven ook cursussen en rondleidingen.
1: Ja, rondleidingen, daar zijn we denk ik het meest bekend van. Onze rondleiders die wandelen door de stad met een grote knalgroene tas. Daar zijn ze aan te herkennen. En we geven ook cursussen over Utrecht eigenlijk.
0: Ja, de rondleidingen. Ik heb ooit een keer een rondleiding gevolgd over de Jugendstil. Of Art Deco in Utrecht. Op een zondagmorgen, want dan is de stad leeg. Dus dan kan je inderdaad overal alles zien. En er zijn heel mooie stukken. Sterke vrouwen in Utrecht.
1: Ja.
0: Ja, dat was mijn lerares geschiedenis. Dus dat was inderdaad wel heel erg leuk. Dat een vriend van me die had dat gezien. Dus die zei van, daar gaan we naartoe. Maar er is veel meer, hè, aan rondleiding op allerlei gebied.
1: Ja, er is veel meer. Want al onze rondleiders hebben zo hun eigen stokpaardjes. Dus we hebben rondleiders die kunnen vertellen over het groen in de stad, over de geschiedenis van de zorg, over religie, over architectuur zoals Jugendstil, maar ook bijvoorbeeld rond het stationsgebied met alle moderne architectuur of juist de middeleeuwse architectuur. Nou ja, noem maar op. Ja. Slavernij. We zijn op het moment ook bezig met een queer wandeling samen met Queer You Stories. Nou ja, van alles en nog wat doen we.
0: Ja, leuk. Dus heel gevarieerd. Op allerlei momenten. Dat zijn vaste rondleidingen. Of kan je ook iets voor jezelf afspreken? Je zegt, kijk, ik heb een groepje mensen en wij kunnen eigenlijk alleen maar dan. Kan dat ook? Of zijn het alleen maar vaste tijdstippen dat een bepaalde rondleiding er is?
1: Beide. We hebben geprogrammeerde wandelingen. Die staan op onze website. En daar kan je dan jezelf op inschrijven. Gildeutrecht.nl. Ja. Maar je kan ook voor je eigen groep, voor je bedrijf, als je een verjaardag hebt, nou verzint maar, kan je een wandeling aanvragen. Dan bel je of dan mail je met het kantoor en die gaan kijken wat ze voor je kunnen doen.
0: Ja, dus inderdaad op jouw groep toegespitst. Dus stel voor, je hebt een familie met allemaal mensen uit de bouw. Nou, dan kun je inderdaad iets daarop kiezen. En als je zegt van, ik heb een hele groep vrienden en die wandelt eigenlijk altijd in de natuur, maar is er ook natuur in Utrecht, dan kan dat ook.
1: Ja.
0: Specifiek op zo'n groep kan er iets gemaakt worden.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Wat leuk. Ja. Dus inderdaad, en het is allemaal in Utrecht zelf, dus je hoeft niet ver weg. Je hebt niet de reistijd die je natuurlijk hebt als je naar musea in Nederland gaat.
1: Nee, klopt. Maar we zitten ook, moet ik natuurlijk ook even zeggen, in de buitenwijken en op de forten. Want we hebben natuurlijk prachtige forten van de Hollandse Waterlinie rondom Utrecht. Ja. En ook daar hebben we gidsen die daar gespecialiseerd in zijn. En daar hebben we ook fietstochten. Dus dan fiets je van fort naar fort.
0: Oké. En dan heb je inderdaad een beginpunt. En dan daar spreek je af en op zo'n manier ga je doen.
1: Ja.
0: En het is natuurlijk werelderfgoed.
1: Ja.
0: Dus wel heel bijzonder dat dat in Utrecht natuurlijk te vinden is.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ja. Mooi. Zei je cursussen. Er zijn natuurlijk diverse cursussen zijn er natuurlijk mogelijk. Hè? Ja, het is een 1-op-1 cursus, eigenlijk is dat Nederlands wat je net noemde. Maar er is natuurlijk veel meer.
1: Ja, we hebben nu op dit moment even geen cursussen, want die zijn net afgelopen. We hebben 2 cursussen over de ontwikkeling van de wijken van Utrecht. Dat heet Kijken in de Buitenwijken.
0: Weet je wat, Ron? Dan gaan we eerst naar de muziek en dan gaan we het daarna over hebben.
1: Prima.
2: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

hem niet. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De afbouw van de Galaxy-toren in het stationsgebied is een stap dichterbij. Een externe financier stelt een extra budget van 33,1 miljoen euro beschikbaar. De Galaxy-toren wordt een complex met 317 appartementen en 250 hotelkamers. Het gebouw staat bij het Jaarbeursplein en is 92 meter hoog. Het project heeft jaren vertraging opgelopen door oneenigheid tussen de eigenaar en de bouwer. En eind vorig jaar werd er een nieuwe aannemer gevonden. Die zegt voor de afbouw nog een klein jaar nodig te hebben. Dat betekent dat het pand midden volgend jaar klaar moet zijn. Er is nog niemand aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie van vannacht bij een restaurant. De politie is meteen een onderzoek gestart bij het restaurant aan de Amsterdamse Straatweg. Er is veel schade ontstaan door de explosie en bewoners erboven moesten tijdelijk hun huis uit. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. De eigenaresse die vlakbij woont kwam meteen naar haar zaak toe. Ze noemt het onmenselijk wat er is gebeurd. Het onderzoek naar de oorzaak is dus aan de gang en een misdrijf is niet uitgesloten. Getuigen kunnen zich melden, net als mensen die camerabeelden hebben.

0: maakt naar de stad voor deze Beyond Campus. De gemeente Nieuwegein neemt samen met netbeheerder Stedin maatregelen om problemen met de straatverlichting aan te pakken. Er zijn al langere tijd regelmatig problemen en is het donker op straat omdat de verlichting het niet doet. Dit komt door een zogenoemd ringnetwerk. Als één paal een storing heeft, dan valt een hele wijk uit. Stedin gaat extra spanningskasten neerzetten, waardoor minder mensen last hebben van een donkere straat. In oktober moeten die kasten er staan. Het weer, geen code geel meer, maar nog wel een stevige wind en kans op soms pittige buien met hagel, rukwinden en onweer. Morgen dan is het een stuk rustiger en wisselen wolken en zon elkaar af bij een graad of 21.
1: Utrecht Sociaal.

Bij Utrecht Sociaal zit vandaag Gerlofke Hekelaar. En Gerlofke is directeur van Gilde Utrecht. En ze heeft net gezegd dat er zijn diverse cursussen zijn er ook bij Gilde te volgen.

0: en die gaan over de ontwikkeling van de stad?
1: Nou, we hebben, laat ik ze even opnoemen. We hebben ieder jaar een cursus architectuur. Dus dat gaat over de begint in de middeleeuwen en eindigt nu, zou ik maar zeggen. We hebben twee verschillende cursussen. Die heten Kijken in de buitenwijken. En in de ene cursus komen meer de oostelijke wijken. En de andere cursus meer de westelijke wijken aan bod. En op dit moment is een vrij grote groep rondleiders een nieuwe cursus aan het ontwikkelen. Echt over de geschiedenis van Utrecht. En dan starten we niet bij de Romeinen en eindigen in het nu. Maar we bekijken het per onderwerp. Dus bijvoorbeeld stadsbestuur of zorg of religie. En dan ga je per onderwerp beginnen bij oud en eindigen bij nieuw.
0: Dus dat is inderdaad een andere aanpak. Maar inderdaad per onderwerp dat je het eigenlijk helemaal behandelt op een... Wordt dat 's middags of 's avonds? Of hoe gaat zoiets?
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Want of dat is nog niet bekend?
1: Het is in ieder geval niet 's avonds. Het is 's ochtends of 's middags. Ik denk 's ochtends eigenlijk. Ja. Het gaat waarschijnlijk in februari beginnen. Maar ik heb nog niet precies de details. Dus ik zit hier reclame te maken voor iets wat ik nog niet helemaal precies weet. Ja. Maar hou onze website in de gaten als je denkt, daar wil ik bij zijn. Of abonneer je op onze nieuwsbrief. Want dan krijg je vanzelf in je digitale brievenbusje de ins en outs over deze cursus. Hopelijk weet ik het over een paar weken.
0: Ja, dus dat is gildeutrecht.nl. Abonneer je op de nieuwsbrief. En dan is het inderdaad even afwachten wanneer het komt. Maar ze zijn er druk mee bezig om het te ontwikkelen.
1: Ja, het is bijna klaar.
0: Bijna klaar. Maar die andere zijn al wel te volgen. Architectuur en de buitenwijken.
1: Ja, en even kijken. In het voorjaar komt er dus weer een nieuwe... komt die Utrecht-cursus en een... Kijken in de buitenwijken cursus.
0: Ja. Leuk. Dus inderdaad gewoon gespecialiseerd eigenlijk wel op de stad. Nou ja, goed, dat zijn wij natuurlijk. Met bingo zijn we dat ook. En het is weer eens wat anders. En het is op een ander tijdstip. Heel veel cursussen zijn natuurlijk allemaal 's avonds. Maar als jij 's avonds denkt van nou, ik wil eigenlijk de straat niet meer op, dan is dit natuurlijk wel een hele mooie, heel mooi alternatief.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar goed, je gaf het al aan, hè, er komt een andere cursus aan. Dus houd het site in de gaten, gildeutrecht.nl. Vrijwilligers, daar hebben we het al eerder over gehad. Maar die zijn op alle vlakken zijn die nodig. Behalve op de rondleidingen, want daar heb je er genoeg van.
1: Ja. De rondleider worden is kennelijk heel populair. Dus ja. Daar, we hebben even een stop, omdat we niet willen dat onze rondleiders werkloos thuis zitten te wachten bij de telefoon. Wanneer word ik nou eens gebeld voor een rondleiding? Mm-hmm. Dus we hebben even een stop. Maar er komt vast alweer een moment dat we weer rondleiders gaan aannemen. En als je rondleider wil worden bij het Gilde, moet je ook een opleiding doen. Die wij zelf ook helemaal verzorgen. Mm-hmm. Wederom door vrijwilligers.
0: Ja, want je gaf het al aan, hè? Ik geloof dat 99% van het bestand is vrijwilliger.
1: Ja.
0: En er zijn maar twee inderdaad mensen die bij het Gilde in dienst zijn.
1: Ja.
0: En de rest inderdaad, kijk, het is wel vrijwillig, maar meestal is het niet vrijblijvend. Hè? Want je bent natuurlijk wel, je verbindt je eigenlijk aan het Gilde. Zoals bijvoorbeeld zo'n taalproject. Dat je eigenlijk zeer regelmatig met je cursist eigenlijk is het. Hè?
1: Ja, deelnemer.
0: Deelnemer, dat je daar dat je daarmee contact hebt.
1: Ja. Nou ja, en ik denk dat het verschil met andere organisaties is dat het Gilde ook ooit is opgericht door vrijwilligers. Dus het is echt voor en door vrijwilligers. En dat maakt denk ik ook dat mensen zich echt verbonden voelen aan het Gilde.
0: Ja, nee, mooi. Ik ga zo over verder.

0: die van jou.
1: Bij Utrecht Sociaal van Bingo FM zit vanavond Gerlofke Hekelaar. En Gerlofke die heeft net al een hele hoop verteld over wat het Gilde in Utrecht doet. Daar is zij directeur van. En binnenkort komt er een project aan in Utrecht. En dat is I Light You. En dat is lichtkunst in Utrecht, hè?
2: Ja, klopt.
1: Dat is tijdelijk.
2: Het is tijdelijk, ja. Wij worden vaak gevraagd, ook door andere organisaties, of wij een wandeling kunnen maken bij een project.
1: Mm-hmm.
2: En in dit geval is dat I Light You. Dat is volgens mij voor het vierde of het vijfde jaar in Utrecht. Het zijn grote lichtkunstwerken in de openbare ruimte. En je kan er zelf langs lopen. Er zitten QR-codes op en dan krijg je een verhaaltje te horen, volgens mij. Een audiotour. Maar ze wilden ook graag live rondleidingen erbij. Dus dat zijn we nu aan het organiseren. En het is, ik zeg uit mijn hoofd, volgens mij vanaf 7 januari, 6, 7 januari ja. Begint het. En dan een hele maand tot begin februari.
1: En dat is in de buurt van Hoog-Catharijnen?
2: Ja, het is in het stationsgebied en dan volgens mij vooral aan de kant van de jaarbeurs. En je kan een route lopen van 1,5 kilometer langs al die kunstwerken.
1: Het is zo groot.
2: Ja, het zijn echt grote kunstwerken ook, hoor.
1: Nee, maar ook een hele afstand, dus 1,5 kilometer. Ja, het is nogal wat. Ja. Ik bedoel, het is wel. Kijk, als je denkt het stationsgebied en je denkt onder het ballendak. Dat is niet zo groot, maar inderdaad, als je zegt 1,5 kilometer, dat is echt wel een stukje door de stad heen.
2: Ja, zeker. Ja, daar staat iets op de toegangsweg, zeg maar, naar de Kinepolis komt een groot ding. En in de tunnel bij, als je langs Tivoli-Vredenburg onder het water doorgaat, zeg maar daar. Daar komt volgens mij ook iets, dus
1: ja, en er zal dus wel meer komen. Het is dus niet wat er jaren geleden inderdaad, en wat er nog steeds hangt, bijvoorbeeld de Rebus aan de zijkant van het Beatrixgebouw. Maar het is echt nieuwe kunst.
2: Ja, nieuw.
1: Die heel tijdelijk maar te zien is.
2: Ja.
1: Dus inderdaad, als u denkt van, oh, wat leuk, dus even een ander project wat in de stad is. Die andere zaken kent u misschien wel, want er staat op het belastingkantoor staat heel groot ik. En er staat ergens anders, staat er bij de Rabobank, imagine being there. Nou, fantastische uitspraak als je de film The Rose Garden kent. Maar dit is inderdaad dus de tijdelijke, hele grote kunst die door de ondernemersvereniging volgens mij. Hè,
2: van het stationsgebied.
1: Gedaan.
2: Mensen hebben misschien wel gezien die blaadjes in die tunnel met water vlakbij het station.
1: Ja.
2: En dat was één kunstwerk van vorig jaar. En er gaat nu geloof ik iets nieuws komen.
1: Ja. Dus inderdaad, er zijn altijd dus veranderingen in de stad. Kijk daar naar uit, want de stad is volledig in beweging. Niet dat er alleen maar heel veel gebouwd wordt, ook bij het stationsgebied nog steeds. Maar ook dus dat er mooie dingen zijn.
2: Ja, leuke dingen georganiseerd worden. Ja.
1: Ja, want je gaf het inderdaad ook aan, je noemde de bioscoop. En daarvoor staat op dit moment ook kunst. Ik weet niet wat het voorstelt, maar het is wel kunst. Het is kleuren en het is abstract. Ook heel erg leuk om te zien, maar daar hebben jullie niks van. Dus dan moeten mensen gewoon even langslopen om te kijken. Hey, vind ik dat mooi. Maar die I Light You, hè, en light is dan van licht, het Engelse. Dat is dus wat er vanaf 7 januari te zien zal zijn. Dat is heel mooi. We hebben zo meteen naar de muziek. Heb jij nog een aantal anekdotes van wat jij gehoord hebt van je vrijwilligers, van wat er bij het Gilde zoal kan gebeuren?
3: Willeke?
4: André?
3: Hoe is het ermee?
4: Goed. En met jou?
3: Dat heb ik je lang niet gezien.
4: Nee, veel te lang.
3: We zien elkaar niet vaak, jij en ik. Er gaan soms weken, maanden voorbij. We hebben het te druk met ons

0: Gelofke Hekelaar, directeur van Gilde Utrecht, is vandaag de gast bij Utrecht Sociaal van Bingo FM. Gelofke, we hebben het over heel veel zaken hebben het gehad. Je hebt vrijwilligers nodig. Nou, dat kan via de vrijwilligerscentrale, via de site van hen. En misschien ook wel dat zij te bezoeken zijn, dat je eens door met hen kan overleggen van wat er allemaal te doen is. Mensen die de Nederlandse taal beter willen leren, dat je daarmee één op één wandelingen kan maken. En als het slecht weer is, dat je afspreekt bijvoorbeeld in de bibliotheek. Maar er gebeuren ook hele leuke dingen. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, de rondleiders, ja, de taalvrijwilligers denk ik ook al. Maar de rondleiders die maken natuurlijk regelmatig leuke dingen mee. Er was een grote groep Duitsers die ging met een rondleider mee die goed Duits spreekt. En die liepen door het centrum en de Domtoren was nog helemaal in de stijgers. En een van de mensen in die groep vroeg, hoeveel appartementen komen er in dat gebouw? Dus die had niet door dat hij naar de Domtoren stond te kijken.
0: Ja, die daar al meer dan 700 jaar stond. Ja,
1: ja, precies, precies. En het duurde ook even voordat de rondleider door had van, hij heeft helemaal niet door dat dit de Domtoren is.
0: Ja.
1: Zijn natuurlijk allemaal heel blij dat hij uit stijgers is en weer waanzinnig mooi staat stralen.
0: En soms geweldig wordt verlicht.
1: Echt prachtig.
0: Ja.
1: En wat ook een heel leuk verhaal is, dat was een hele leuke rondleidster, hele actieve dame die helaas een tijdje geleden is overleden, maar die maakte altijd van alles en nog wat mee. Maar die was geboekt door een ouder stel. En die wilden gaan samenwonen. Dus de man woonde in Eindhoven en de vrouw woonde in Utrecht. En die vrouw die wou niet naar Eindhoven, de man wou niet naar Utrecht. Dus ze zouden een stadswandeling door Utrecht gaan maken. En die vrouw die belde onze rondleider van tevoren op. En die zei, als jij nou Utrecht voor mij is heel goed verkoopt, want ik wil Utrecht niet uit. Nou, dat was wel koren op de molen van onze rondleidster, want die is dol op Utrecht. En ze had een hele leuke rondleiding met die mensen. En 2 dagen later werd ze gebeld door die mevrouw. En ze zei, het is Utrecht geworden.
0: Geweldig, hè?
1: Dat horen wij Utrechters natuurlijk heel graag.
0: Ja, maar ook inderdaad dus dat je door een wandelingetje door de stad, dat je het zo kan promoten. Dus dat mensen ook zeggen van, eigenlijk wil ik daar ook wonen.
1: Ja, ja. En wat ook heel leuk is, is dat er gaan ook vaak verstokte Utrechters mee die denken, maar ik weet alles al. En ze even kijken of die gids mij nog iets nieuws kan vertellen.
0: Ja.
1: Maar dat kunnen ze eigenlijk altijd. En we hebben bijvoorbeeld ook een wandeling over de jaren 50, over uitgaan in de jaren 50, 60, 70 in Utrecht. Wat heel veel Utrechters heel erg leuk vinden, omdat ze dan denken, oh ja, daar ging ik ook altijd naartoe.
0: Ja.
1: En of een wandeling die heet, je moet het maar net zien. En dat zijn dan juist die hele gekke dingetjes bovenop een gevel waar je altijd aan voorbij loopt. Van die leuke kleine verrassingjes.
0: Het gouden hert tegenover de Rembrandt bioscoop.
1: Bijvoorbeeld waar de rondleider dan op wijst. En zo zie je de stad weer helemaal met frisse nieuwe ogen eigenlijk.
0: Ja, ja, dus inderdaad, het is ook voor ons, verstokte Utrechters, is het gewoon iedere keer weer dat je denkt van, oh, is dat er ook?
1: Ja.
0: De Zwaan op de hoek van de Hamburgerstraat en de Lange Nieuwstraat.
1: Nooit gezien, woon ik hier al 40 jaar.
0: Ja, of nog veel langer. Want je hebt natuurlijk ook wel eens mensen die zeggen van, ik ga nog met pensioen, ik moet even tijd vullen. Ik ga eens een wandelingetje door de stad maken. Allemaal nieuwe dingen.
1: Nou, ik weet nog een leuk verhaal. Er was een man die vroeg een wandeling aan in de Zeven Steegjes. En die was ziek en die zei, ik wil wel zo nu dan kunnen zitten, maar ik wil zo graag nog een keertje naar de Zeven Steegjes. Dus hij ging op pad met de rondleider van ons. En wij dachten, deze man is vast geboren en getogen in de Zeven Steegjes. Maar wat bleek nou, vertelde die, hij had een vriendinnetje in de Zeven Steegjes en hij zat daar altijd op alle handen hoekjes te zoenen met haar. En daarom wou hij nog een keertje terug.
0: Fantastisch, hè? Sluit hem af. Geweldig bedankt voor je komst. En dan tot een volgende keer.
1: Dankjewel.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
3: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
4: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
3: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De afbouw van de Galaxy-toren in het stationsgebied is een stap dichterbij. Een externe financier stelt een extra budget van 33,1 miljoen euro beschikbaar. De Galaxy-toren wordt een complex met 317 appartementen en 250 hotelkamers. Het gebouw staat bij het Jaarbeursplein en is 92 meter hoog. Het project heeft jaren vertraging opgelopen door oneenigheid tussen de eigenaar en de bouwer. En eind vorig jaar werd er een nieuwe aannemer gevonden. Die zegt voor de afbouw nog een klein jaar nodig te hebben. Dat betekent dat het pand midden volgend jaar klaar moet zijn. Er is nog niemand aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie van vannacht bij een restaurant. De politie is meteen een onderzoek gestart bij het restaurant aan de Amsterdamse Straatweg. Er is veel schade ontstaan door de explosie en bewoners erboven moesten tijdelijk hun huis uit. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. De eigenaresse die vlakbij woont kwam meteen naar haar zaak toe. Ze noemt het onmenselijk wat er is gebeurd. Het onderzoek naar de oorzaak is dus aan de gang en een misdrijf is niet uitgesloten. Getuigen kunnen zich melden, net als mensen die camerabeelden hebben. De scholen zijn weer begonnen, zo ook de Hogeschool Utrecht. En die biedt ook een nieuwe leervorm aan. Een hybride leerroute noemt de hogeschool het, om studenten meer rust te geven of de gelegenheid om studie te combineren met werk of mantelzorg. De studenten kunnen online een groot deel van hun opleiding volgen en ze hoeven maar 4 keer naar Utrecht voor een bootcamp. De kamernood die speelt ook mee. Wie niet in Utrecht woont, hoeft dus niet vaak naar de stad voor deze Beyond Campus. De gemeente Nieuwegein neemt samen met netbeheerder Stedin maatregelen om problemen met de straatverlichting aan te pakken. Er zijn al langere tijd regelmatig problemen en is het donker op straat omdat de verlichting het niet doet. Dit komt door een zogenoemd ringnetwerk. Als één paal een storing heeft, dan valt een hele wijk uit. Stedin gaat extra spanningskasten neerzetten, waardoor minder mensen last hebben van een donkere straat. In oktober moeten die kasten er staan. Het weer, geen code geel meer, maar nog wel een stevige wind en kans op soms pittige buien met hagel, rukwinden en onweer. Morgen dan is het een stuk rustiger en wisselen wolken en zon elkaar af bij een graad of 21.
0: Bingo non-stop.

is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe maar.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Hij zet 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken, moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. Ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

André Hazes met Amor, Amor, Amor. Lekker hoor op de maandagavond in de Bappert Lawrence. Zo vlak voor slapen gaan, hoor je zo dadelijk een fout momentje. En heb jij een suggestie, laat even weten via de app lawrence@bingofm.nl of via mijn eigen Insta, @LawrenceDuclaas. En vergeet me dan niet gelijk te volgen. Je mag me ook toevoegen op Facebook, hè. Vind ik ook erg gezellig. De 3A's zo dadelijk, maar eerst Vincent. We zijn er bijna. En na de 3A's, ja, komt hij echt voorbij, hoor. Een lekker fout momentje.

Mijn Hart van Treintje Oosterhuis. En het is tijd voor de droomcheck van vanavond. Op deze maandagavond, Gino Groos, Alicia. En zo dadelijk hoor je Normaal.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijke kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.